0: Twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen, zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. Maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
2: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu. Meer muziek.
2: Centraal Plus.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
2: Ik kan daarvoor denken aan dreigende boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
1: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
3: Het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
1: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. 1 file in de Leidse regio. Er staat de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet. Staat 5 kilometer. Je doet er daar 6 minuten langer over.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor jou.

0: Vijf over zeven op deze dinsdag 19 mei. Goedemorgen, een gloednieuwe editie van De Ochtendshow. Rabin, goedemorgen.
1: Hey Mark.
0: Hallo, hebben we er een beetje zin in vandaag?
1: Enorm.
0: Mooi. Ik ben nog een beetje wakker aan het worden. Ik had gisteren gemeenteraad in Leiden-Dorp. Daar werd het nieuwe college geïnstalleerd, de nieuwe wethouders. Dus het was een kort nachtje voor mij.
1: En heb je in die kleren geslapen? Want je hebt nog een jasje aan.
0: Nee, ik slaap niet in een jasje.
1: Oké.
0: Okay. Leuk nog even jasje.
1: Ja, nee,
0: ik ben alleen dasje vergeten.
1: Dat is een mooi Colbert.
0: Een Colbert.
1: Zeker?
0: Ja. Dankjewel. Wat heb jij aan? Het houthakker.
1: Een geruit overhempje. Ja, oké. Okay. Iedere dag. Klopt.
0: Nee, zo bedoelde ik hem niet.
1: Nee, maar het is wel zo.
0: Ja. Jij hebt een hele kast vol met die dingen, toch?
1: Ik heb een stuk of 10, 12 van die overhempjes. En whatever niet in de was zit, draag ik.
0: Ja, lekker casual.
1: Heel makkelijk.
0: Heb je niet dan eens dat je er af en toe eentje pakt en denkt, oh, deze moet eigenlijk nog gewassen worden?
1: Nee.
0: Dat zit wel strikt gescheiden.
1: Ja, anders als ergens een vlekje op zit of zo, weet je, dan gooi ik hem altijd gewoon in de was.
0: Ja, dat heb je. Ja, ik heb altijd, tenminste altijd, ik heb soms wel eens van die tandpasta vlekken.
1: Oké.
0: Okay. Ken je dat?
1: Hoe wild poes jij je tanden?
0: Ja, dat je dan halverwege de dag dat je dan naar beneden kijkt en dat je denkt, oh, wat is dit?
1: Ik ben ook benieuwd of er nu iemand dat luistert is, die er nu zijn tanden aan het poetsen is. En zich afvraagt van hoe wild doet Mark dit altijd? Ben ik ook aan het knoeien nu? Ja, nee, het gaat goed. Het gaat goed.
0: Ja, maar je zit met die tandenborstel in je smoel. Dan dat bruist, dat bubbelt natuurlijk. En dat loopt er soms wel eens uit. Ja, het wordt heel onsmakelijk.
1: Dit is echt een kijkje in de ochtendroutine van Mark.
0: Ja, heb je dit nooit gehad?
1: Nee, sorry, heb ik echt nooit gehad. Ik zou je met alle liefde willen bijvallen, maar het lukt niet.
0: Oh, nou ja. Dan ligt het misschien aan mij, maar dat maakt het niet uit. Het is voor mij de koffiemachine vandaag. Ik begin even met bij de Jumbo. Nee, bij de Lidl in Brabant. Daar, laat ik zo zeggen, ik heb een banaantje bij me.
1: Ja, even kijken of er wat drugs op zit
0: ja,
1: of niet.
0: Of er cocaïne in zit. In twee Brabantse supermarkten zijn namelijk drugs in een partij met fruit gevonden. Het gaat om winkels in Sint-Oederode en Den Bosch. Het is niet bekend om wat voor drugs het gaat of welke hoeveelheden. Maar de supermarkten liggen op een half uurtje rijden van elkaar. Dat is toch bijzonder dat je dan voor het minimumloon, jeugdloon aan het vakken vullen bent. Dat je denkt, oh, wat is dit?
1: Ja, er is dus vrij weinig gedeeld over wat er aan de hand is. De politie is onderzoek aan het doen. Ja. Dus het zou ook zomaar kunnen dat er iemand binnen een half uurtje heeft gedacht van, dit zijn de dropzones. Dat iemand daar heeft neergelegd. Dat kan natuurlijk ook nog. Althans, dat is wat ik uit het artikel nog als mogelijkheid zie.
0: Ja,
1: oh
0: ja.
1: Maar ander is dat er dus iemand bij een distributiecentrum van fruit van die Duitse supermarkt denkt van, ik doe het even hierin. Alle drugs die naar Brabant gaat, komt wel op zijn plek.
0: Ja, als het maar in Brabant ligt, dan komt het ook wel weer goed. Ja, het is vrij bijzonder. En het kabinet heeft geen geld gevonden voor een innovatief sirenenetwerk. Oh, daar gaat hij al. Oh jee, zoekdekking. Dat kan waarschuwen bij crisis en rampen. Minister Van Wil van Justitie schrijft aan de Tweede Kamer dat daarmee in 2028 een eind komt aan de maandelijkse testen van het luchtalarm op de eerste maandag van de maand.
1: Ja, een van de argumenten is dus ook dat het NL Alert systeem via de telefoons en andere dingen die je zou kunnen willen eigenlijk veel efficiënter is en beter werkt en ook voor meerdere dingen in te zetten is. Omdat je dus tekst kan meesturen met er is een brand in de buurt, hou je ramen dicht, de Russen vallen aan, whatever. Je kan alles erbij zetten.
0: Ja.
1: En toen dacht ik,
0: dat werkt fantastisch.
1: Het is ook een beetje archaïs met die alarmen, maar ik ben er een soort van nostalgisch voor, merk ik.
0: Nou, dat en op het moment, er wordt natuurlijk gezegd, bereid je voor me op een noodsituatie dat 72 uur de stroom uitvalt. Nou, mijn telefoon werkt op stroom.
1: Ja.
0: Als die geen stroom heeft, gaat die uit.
1: Klopt.
0: Dan is ook geen NL-alert op te zien.
1: Nee, maar daarom is het ook onderdeel van je noodpakket dat je er zo'n goed gevulde powerbank bij hebt om je apparaat te kunnen opladen, Mark.
0: Ja, maar op een gegeven moment is die powerbank ook leeg.
1: Ja, na 72 uur.
0: Ja,
1: maar ik heb een powerbankje waar 5 telefooncycli in zitten.
0: Ja, oké, maar niet iedereen.
1: Nee, dus schaf dat even aan voor in je pakket.
0: Ja, en wat denk je van, best wel veel mensen om mij heen die hebben de telefoon gewoon even s'avonds bijvoorbeeld ergens anders liggen. Mm. Of hij gaat uit of whatever. Die krijgen geen NL-alert.
1: Nee. Dus het hoeft ook niet helemaal van de baan. Maar dat het dus niet meer het optimale nummer 1 systeem is van veiligheid. Dat kan ik me wel voorstellen. Maar ik vind het wel jammer, want ik heb ergens een soort van positieve connotatie met die eerste maandag. Over, het luchtalarm.
0: Hij doet het nog. Ja.
1: Ja, in plaats van, wat erg, er kan wat gebeuren, is het altijd iets van, hij doet het nog.
0: Ja, en dan moet ik zeggen, in de Leidse regio, de laatste keer dat hij echt aan is gezet vanwege bijvoorbeeld een grote brand of zo, dat is volgens mij niet gebeurd de afgelopen 10, 20, 30 jaar.
1: Ik kan me niet herinneren. Wel een NL-alert van brandjes. En volgens mij was het ergens een bouwbrug, geloof ik, of ergens in de buurt.
0: Ja,
1: dat er een grote brand was die dus wel richting noorden van Leiden aan het waaien was.
0: Maar bijvoorbeeld met die grote brand in Moerdijk in 2008 is dat volgens mij bij Chemiepak. Daar hebben ze wel de sirenes aan moeten zetten. Omdat daar natuurlijk gewoon een grote gifwolk overheen walmde. Dus het is nog wel een effectief systeem en het is een beetje generiek.
1: Dus voor nu blijven ze hem als goed gewoon wel doen. Alleen die maandelijkse testen, ja, dat wordt iets te duur blijkbaar.
0: En de populaire meerkoetfamilie naast de Marebrug in Leiden is afgelopen weekend opgeschrikt door een ernstig incident. Van de grachtwacht is dat. We hebben ze hier ook in de studio gehad. Met de camera kun je dus kijken naar een nest met meerkoeten. Daar heeft iemand een vol bierflesje richting het nest gegooid. Nou, precies op het moment dat er drie kuikens lagen te slapen. De gebeurtenis was te zien via de koetcam van Stichting de Grachtwacht. Op de beelden is te zien hoe één van de jonge vogels geraakt wordt en minutenlang nauwelijks beweegt. Volgens de stichting gaat het inmiddels wel weer beter met het dier. Er gaat aangifte gedaan worden bij de dierenpolitie.
1: Groot gelijk. Wat een stal toch.
0: Ja, ik heb de beelden zitten kijken en je maag draait ervan om.
1: Ja, ik bedoel, het blijft een wild diertje. Het is niet mijn huisdier, maar nog steeds vind ik het dan erg. Ja, dat is toch nergens voor nodig.
0: Nee. Nee, en het leek ook een beetje expres, omdat je dus ook wel mensen hoort te horen elkaar een beetje opjutten. En dan gaat het daarna dus mis. Dus ja.
1: Nou, stel je voor, jij ligt lekker in jouw eenpersoons vergeelde vieze studentenbedje uit te ruften.
0: En je krijgt een
1: iemand gooit een vol blik klokbier op je achterhoofd.
0: Ja, maar zo'n beestje is ook nog kleiner.
1: Ja.
0: Dus dan moet je eigenlijk gewoon een hundebed op je hoofd.
1: Ja, precies. Nou, dat is natuurlijk nergens voor nodig. Wat onzin.
0: Nee. En tot slot een flat aan het Omega-plantoen in Leiden is gistermiddag ontruimd omdat er brand in een elektrakast was. Bewoners en hun huisdieren moesten van de brandweer de woning verlaten. Dat was op de 8e verdieping van het gebouw. De rook die hierbij vrijkwam verspreidde zich via het ventilatiesysteem door het hele pand. Reden voor de hulpdienst om meerdere verdiepingen te ontruimen. Gelukkig geen gewonden gevallen. De brandweer had de brand snel onder controle. Meer nieuws uit je eigen buurt op onze website natuurlijk. Centraalplus.nl. En straks in de show even een vooruitblik op het programma Centraal Plus. De burgemeester. Onder meer over het overlijden van een 15-jarige deelnemer aan de Leiden Marathon. Ruim een week geleden de burgemeester. Ze kwam uit Oegstreest, het meisje. De burgemeester blikt daarop terug. Eerst David Guetta en Bebe Rexha. Dit is I'm Good.
2: Centraal Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: David Guetta en Bebexia. Met I'm Good tijdens de Centraal Plus Ochtendshow. Kwart over zeven inmiddels. Op deze mooie dinsdag 19 mei. En ik zie dat het zonnetje begint te schijnen.
1: Het is lichtelijk zonnig. Heerlijk. En gedurende de dag. Dus eigenlijk waarschijnlijk als je naar huis zou moeten fietsen. Om de kinderen op te halen. Of klaar bent op kantoor. Of je bent nog net even het laatste stukje aan het wegbrengen. Ja, dan gaat het misschien nog een beetje plans vandaag. Ja, maar voor de rest zit het nog goed vandaag.
0: Dus genieten van deze ochtend, waarbij het dus op zich nog wel een beetje mooi weer is. En we gaan even naar het tv-programma Centraal Plus De Burgemeester toe. Want deze week is daar burgemeester Emiel Jentsch te gast. En een week na het tragisch overlijden van een 15-jarige deelnemster tijdens de Leiden Marathon spreekt burgemeester Emiel Jentsch van Hoogstgeest over de enorme impact op het dorp. In Centraal Plus De Burgemeester vertelt hij ook hoe zo'n gebeurtenis niet alleen inwoners raakt, maar ook hem persoonlijk.
2: Ik ben dan burgervader. En ik kijk wat we kunnen doen. En ik breng mijn condolences uit. Dat heb ik persoonlijk bij ze gedaan. Ook bij het zusje. Ik ben bij ze thuis geweest. Ik heb ook met ze besproken. Hebben jullie iets van ons nodig? En ook op verzoek van een aantal inwoners hebben we gezegd, we gaan de vlag. Op het moment dat de uitvaart van Rosalie is, gaan we buiten hangen. En ja, ze maken een verslagen indruk. Dat is logisch. Heel verdrietig om bij ze over de vloer te zijn. En ook vooral de dochter die achterblijft daar te zien. Ik ben zelf vader van twee dochters. Je kunt het je niet voorstellen, wat een verdriet. En samen ook met de gemeente Leiden, moet ik zeggen, hebben we de afgelopen week hierbij stilgestaan. In Leiden heeft het evenement plaatsgevonden. Allereerst staan we stil bij de familie, maar toch ook wel bij de organisatie. Ik heb ook vrijwilligers van de marathon gesproken, ook die in onze gemeente wonen, die er gewoon stil van zijn. Heel veel klasgenoten, leeftijdsgenoten die ze kenden, ook met Mise Sporten. Het leeft echt ook ver buiten Hoogstgeest. En het zijn verdrietige weken. Je moet je voorstellen, een 15-jarige, ook haar leeftijdsgenootjes achterlaat, kunnen dat heel moeilijk plaatsen. Zo plotseling.
3: Kunt u de impact omschrijven die het op het dorp heeft of op de gemeenschap?
2: Toen ik het bericht plaatste, hebben mensen mij ook teruggegeven, ik denk er iedere dag aan. En iedere dag denk ik aan het gezin en aan het feit dat ze haar nooit meer terug gaan zien. En heel veel mensen kennen deze familie.
0: Ja, heftig incident natuurlijk tijdens de Leiden Marathon. En de burgemeester blikt in Centraal Plus De Burgemeester dus terug op hoe dat is gegaan. Zometeen dus ook nog in Centraal Plus De Burgemeester. Staan ze volgens mij bij het dorpscentrum in Hoogstgeest. En dat is wel bijzonder, want ze staan van het dak van het gemeentehuis naar het dorpscentrum in Hoogstgeest. Want vorige keer stonden ze op het dak van het gemeentehuis.
1: Oh, ze zijn aan de andere kant op te kijken.
0: Ja, volgens mij staan ze nu op het dak van het dorpscentrum. Of in ieder geval, het dorpscentrum staat centraal. De plek die is onmisbaar voor ontmoeting en verbinding binnen de gemeente. De burgemeester, die hoor je daar zo over. Eerst Taylor Swift.
4: Centraal Plus.
5: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Rabin.

0: Miss Taylor Swift tijdens de Centraal Plus ochtendshow, de Faith op Ophelia.
1: Kijk, wat goed.
0: Ja, even goed lezen. Ik zeg altijd Faith, maar dat is natuurlijk, zo heet het werk helemaal niet.
1: Nee, dat is niet de overtuiging of nee. Het geloof van Ophelia. Het is het lot van Ophelia.
0: Zeker, de Faith.
1: Heel goed.
0: Mooi. Het is de Centraal Plus ochtendshow met vanavond vanaf 6 uur op televisie Centraal Plus de burgemeester. Met burgemeester Emiel Jeens en van Oegstgeest is hij. Van het dak van het gemeentehuis naar het dorpscentrum van Oegstgeest. De burgemeester die zoekt steeds bijzondere locaties op. En dit keer staat het dorpscentrum dus centraal. Een plek die volgens hem onmisbaar is voor ontmoeting en verbinding binnen de gemeente.
2: Ik ben van dag 1 toen ik burgemeester werd in 2016 me bewust geweest dat hoe bijzonder het is dat een bewonersinitiatief, want dit is een bewonersinitiatief, het was voorheen een kerkelijk gebouw, eigenlijk is omgetoverd tot het hart van het dorp, waar heel veel maatschappelijke initiatieven zijn. Ik noem het al even muziek, maar ik noem ook dorpskracht, de vrijwilligers die hier geworven worden, de koffieochtenden. Joop Verdonk kan daar zo meer over vertellen, zonder subsidie. En dan kun je natuurlijk zeggen, je staat een burgemeester die staat te vertellen zonder subsidie. Maar dat is ook de kracht, denk ik, van dit centrum. Dat zij zelf in staat zijn om heel veel initiatieven aan zich te verbinden. En niet afhankelijk te zijn daarbij van de overheid. En daar heb ik ongelooflijk veel waardering voor, hoe ze dit doen.
3: Joop, mooie woorden van de burgemeester. Ben je er zelf ook trots op dat jullie zonder subsidie kunnen?
4: Het is een keus geweest toen we hier startten. Om zonder subsidie te werken, althans zonder exploitatiesubsidie. Waar we natuurlijk wel tegenaan lopen, het is een oud gebouw, dus we vechten al jaren tegen wateroverlast, wat zowel van boven komt als van beneden. En dat vergt heel veel geld en daar zou iets meer steun best wel heel plezierig in zijn. Dat wordt nu nog allemaal via fondsen en crowdfunding-achtige activiteiten gedaan. Maar dat kunnen we natuurlijk niet aan de exploitatie besteden.
3: Maar is dat een directe oproep dan aan, ik kan me voorstellen dat de burgemeester niet nu gelijk kan zeggen, ja dat doen we. Maar is dat een oproep aan het gemeentebestuur?
4: Ja, zeker wel, ja. Zeker wel.
3: Is dat iets waar de politiek wat mee kan?
2: De burgemeester luistert altijd heel goed. De deur is niet dicht bij de gemeente. We hebben nooit gezegd de afgelopen jaren, we doen dat niet. Maar als er incidenteel noden zijn en de maatschappelijke doelen zijn duidelijk en het past ook binnen de doelen van de gemeente, dan kan een wethouder zeggen, ik wil daar maar eens over gaan doorpraten.
0: En de hele uitzending is te bekijken vanaf 6 uur bij ons op Centraal Plus op televisie. En natuurlijk online op centraalplus.nl. Richting het nieuws, weer en verkeer natuurlijk. Eerst ik zing. Nou ja, ik niet.
1: Ja, wie zingt hem eigenlijk origineel?
0: Wat?
1: Wie zingt hem eigenlijk?
0: Onder andere Snelle.
1: Oh, gelukkig. En zo jullie fijn.

0: Nou, als je nu niet wakker bent, dan weet ik het ook niet meer. Bakermat en Rani met I Love Life tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Het is inmiddels 7:30, tijd voor nieuws, weer en verkeer. Onderweg Sam Veld en Leonie, Far Away From Home.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. De populaire Merkut-familie naast de Marebrug in Leiden is afgelopen weekend opgeschrikt door een ernstig incident. In de nacht van zaterdag op zondag werd een vol bierflesje richting het nest gegooid, precies op het moment dat de drie kuikens lagen te slapen. De gebeurtenis was live te zien via de zogenoemde codecam van Stichting De Grachtwacht. Op de beelden is te zien hoe een van de jonge vogels wordt geraakt en minutenlang nauwelijks beweegt. Inmiddels gaat het weer beter met het dier, zo zegt de stichting, die verder spreekt van een laffe daad naar weerloze babyvogels. De klok van de dorpskerk Voorschoten zal binnenkort ook 's avonds en 's nachts weer te horen zijn. De gemeente Voorschoten heeft besloten de klok zachter af te stellen. Eind april werden de uurslagen tussen 7 uur 's avonds en 9 uur 's ochtends nog uitgezet vanwege klachten over geluidsoverlast en dreigende handhaving door de Omgevingsdienst West-Holland. De tijdelijke stilte rond de dorpskerk leidde tot veel reacties van inwoners die de klok juist zien als onderdeel van het dorp. Volgens de gemeente is daarom gezocht naar een oplossing waarbij zowel rekening wordt gehouden met omwonenden als met het cultuurhistorische belang van de kerkklok. Een flat aan het Omega-plantsoen in Leiden is gistermiddag ontruimd omdat er brand was in een elektrokast. Bewoners en hun huisdieren moesten van de brandweer hun woning verlaten. Op de 8e verdieping van het gebouw stond een elektrokast in een technische ruimte door nog onbekende oorzaak in brand. De rook die hierbij vrij kwam verspreidde zich via het ventilatiesysteem door het hele pand. Reden voor de hulpdiensten om meerdere verdiepingen te ontruimen. Er vielen geen gewonden en de brandweer had de brand snel onder controle. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Aan het begin van de ochtend is het eerst nog bewolkt met af en toe wat zon. Vanaf 11:00 gaat het regenen. De wind is matig, kracht 4 en komt uit het zuiden. In de regio wordt het vandaag 14 graden.
0: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Een aantal files in de Leidse regio. We beginnen op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet. 5 minuten en 5 kilometer vertraging. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. 7 kilometer en 7 minuten. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Voorburg en Den Haag-Malieveld. 2 kilometer en 11 minuten vertraging. De laatste in de regio, de N11 Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazenswoudendorp en Zoeterwoude-Wijpoort. 2 kilometer. Die doet er daar 4 minuten langer over.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: 54 Ultra met Talk To You. En daarvoor Sam Veld en Leonie met Far Away From Home.
1: Ja, gezellig dat je even talken komt, Tommy.
0: Tommy? Wat een talkie, Tommy.
1: Gezellig.
0: Het is 7:50 op deze mooie dinsdag 19 mei. En in Leiden-Dorp, daar hebben ze een nieuwe ploeg wethouders. Gisteravond zijn zij aangetreden.
1: En jij bent als een echte journalist / tandart alle tanden gaan afvoelen.
0: Hoe bedoel je alle tanden?
1: Even aan de tand,
0: even aan de tand voelen. Ja. Ja,
1: maar ik zei het iets kleurrijker dan.
0: Zeker. Nee, gisteravond moesten ze even het coalitieakkoord bespreken daar in de gemeenteraad. En dan komt er een nieuwe wethouder. En twee wethouders die blijven, dus die worden dan herbenoemd. En dan is er ook nog één wethouder die vertrekt helaas, omdat zijn partij, de lokale partij Leiden-Dorp, niet meer in de coalitie zit. En dat is Herman Romeijn.
1: Maar gaat dat dan ook in een soort van verschil? Dat is degene die nieuw is, die krijgt helemaal een officieel handschudmoment. En een dank u en zijn installatie, dat verklaren beloof ik. En dan weet ik veel wat ik moet zeggen. En degene die dan blijven zitten, krijgen die gewoon high five. Lekker bezig, pek.
0: Nee, die moeten dus ook. Ja, dat is een beetje gek. Gemeentewet technisch is dat wel gek. Want op het moment dat. Ook al word je herbenoemd, hè, zoals het dan heet. Dan moet je het hele riedeltje weer opnieuw doen.
1: Oké. Okay,
0: dus iedere ook keer dan moet je een VOG aanvragen. Ook dan wordt er een onderzoek gedaan. Ook dan moet je geloofsbrieven inleven.
1: En ja,
0: dan moet je je vingers naar de hemel sturen en zeggen. Zo, ja,
1: en dan hopen dat je het terugkrijgt.
0: Nou ja, dat zal toch wel. Dan is het...
2: Zo waarlijk helpen wij. God almachtig.
0: Of dat verklaar en beloof ik. Als je niet gelovig bent. Dat zijn een beetje de smaken. En dat gaan we zo meteen nog even bekijken. Want we hebben een nieuwe wethouder in Leiden-Dorp. Freddy Blommers voor D66. Maar Herman Romeijn voor de LPL. Die moest dus een soort van noodgedwongen afscheid nemen. En dan heb je allemaal speeches en dingen en zo. En een beetje zelfbevlekking. Ik zat daar gisteren.
1: Ja, dat is het appelstaan.
0: Ja, ik zat daar gisteren aan dat perstafeltje. En je bent daar om het te volgen wat er gebeurt en daar verslaggeving van te doen. En dan zegt zo'n wethouder, die richt zich op een gegeven moment op jou als pers. Als journalist. Nou, dat wordt altijd wel ongemakkelijk. Maar wel mooie woorden. Dus ik dacht, een beetje zelfbevlekking. Het is maar 30 seconden, maar dat moet kunnen.
3: Ook jullie willen bedanken. Ik ben geen avondmens. Maar jullie slaagden er wel in, zeker Mark, kijk vooral even nu aan, om aan het eind van de avond, als ik met mijn tong over de vloer naar de bar wilde gaan, om dan toch weer even ons eruit te pakken en met een paar vragen te stellen die je denkt van, mijn hemel. Maar het is belangrijk, om wat hier in het gemeentehuis gebeurt buiten zichtbaar te maken. Dus dank daarvoor.
0: Ja. Ja, ga ik verder niks over zeggen.
1: Ja, waar zijn de kransen?
0: Ja, ik verwacht, ik krijg ook nog wel een bos bloemen.
1: Waar zijn de bosse bloemen?
0: Nou, ik doe gewoon mijn werk. Maar na afloop sprak ik de wethouder ook nog even. Ik dacht, hij vertrekt nu. Dan loop je zo'n gemeentehuis. Dan ben je dus wethouder af. Ja, en ik dacht, ik ga ook nog één kritische vraag stellen.
1: Nee, hij trok gewoon gelijk een lauwbarm pils open. Nou jongens, waar gaan we door?
0: Ja, de jasje uit, dasje los en zo'n vies vaal shirt met vlekken. Ja. Zo. Nee, ik sprak hem na afloop. Herman Romeijn? Ja, nee, ik begon goed hè. Ik begon Herman Romeijn. Ik mag nu je zeggen.
3: Je mag altijd je zeggen, zeker.
0: En net het afscheid in de gemeenteraad, een beetje een voetbalvraag. Wat gaat er door u heen?
3: Ja, heel veel. Er gaan 4 jaren door me heen met herinneringen, met mooie dingen. De burgemeester heeft tal van zaken al genoemd. Maar ik gaf aan de gemeenteraad aan waar ik 2 dingen waar ik trots op was. En dat is met name het armoedebeleid, het aandacht hebben voor elkaar. Ik noemde het ook het kloppend hart wat in de samenleving is. En ik ben trots op de samenwerking binnen het college. Daar kijk ik met veel dankbaarheid op terug.
0: Je had net in je speech ook iets over, over de pers, hè, hoe belangrijk die is. Over de kritische vragen na de raadsvergadering. Nou, dan doen we nog 1 kritische vraag. Waar bent u het minst trots op?
3: Nou, er zijn 2 dingen geweest waar ik ook wel eens wat strenger heb moeten zijn in Leiden-Dorp. Dat gaat bijvoorbeeld over de ruitervereniging, die het ook moeilijk had. En waar ik ook wel moest staan voor het algemeen belang en voor de toekomst. En bijvoorbeeld ook de brandweerkazerne en het erfgoed wat daar is. Ja, dat zijn toch wel 2 dingen die ik wat minder graag had gedaan, maar die wel nodig waren. En uiteindelijk allebei een goede plek hebben gekregen, ook naar de toekomst toe.
0: Ga je met een goed gevoel weg uit Leiden-Dorp?
3: Ja, ook met een gevoel van enige weemoed. Ik had heel graag wethouder gebleven. Ik ga ook echt alle mensen missen met wie ik heb samengewerkt. En ik hoop dat, gelijk maar een oproepje. Kom op mijn afscheidsreceptie de 28e mei, aanstaande donderdag, volgende donderdag. Maar ik ga Leiden-Dorp missen. Maar ik kom zeker nog een keertje terug.
0: Wethouder Herman de Romeinen, waar de ene wethouder afscheid neemt, wordt er ook een nieuwe wethouder geïnstalleerd. Daar gaan we straks even naar luisteren, want voor D66 is dat Freddy Blommers geworden. We spraken hem dat zometeen. En de VVD, die zat er nogal scherp in gisteravond.

0: The Cardigans en My Favorite Game.
1: Dol op deze track.
0: Ja, is lekker hoor. Lekker wakker worden.
1: Goeie oorworm voor de rest van jouw dag. Want het is pas 8:50, dus je hebt nog wel even te gaan, denk ik, op deze dinsdag 19 mei. Maar lekker dat je er bent.
0: Mooi. Gisteravond gemeenteraad in Leiden-Dorp. En daar werd een nieuwe wethouder benoemd. En dat is Freddy Blommers. Hij is aangetreden voor de D66. Om samen met wethouders Gepke van Gaal en Daan Binnendijk het college te vormen. Daar hoort natuurlijk ook nog de burgemeester bij. Gisteren werd hij dus benoemd. Er was wel wat aan de hand. Namelijk dat je hebt een woonplaats vereiste.
1: Ja.
0: Je moet als wethouder in de gemeente wonen waar je wethouder bent. In Leiden-Dorp is dat al jaren niet het geval. Zelfs de wethouder voor de lokale partij Leiden-Dorp kwam uit Utrecht. Herman Romeijn,
1: zo. Dat
0: hebben we net gehoord. En Daan Binnendijk woont in Rijnsburg en Gepke van Gaal woont in Leiden. En deze nieuwe wethouder woont in Voorschoten. En die wordt dus wethouder in Leiden-Dorp. Ik sprak hem gisteren na zijn benoeming. Leiden-Dorp heeft een nieuw college. De twee wethouders die kennen we al hier in Leiden-Dorp. Namelijk Daan Binnendijk en Gepke van Gaal. Maar we hebben nu een derde wethouder van D66, Freddy Blommers. Meneer Blommers, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Mooie avond, denk ik zo. Hè? Benoemd worden tot wethouder, is dat wel een moment?
2: Ja, het is een mooi moment. En ik vind het ook wel eer dat ik hier nu benoemd ben als wethouder.
0: U moest eerst nog even op de publieke tribune plaatsnemen. Dat hoort dan. Hoe heeft u het politiek schouwspel gezien? Want het ging wel even inhoudelijk ook over het coalitieakkoord.
2: Ja, ik vind het heel goed dat het inhoudelijk over het coalitieakkoord ging. Daarmee hoor je gelijk hoe de partijen erin zitten. En ik verwacht ook een goede samenwerking met de rest van de raad. En ik hoor daar al genoeg aanknopingspunten voor.
0: Dan even over de ontheffing voor de woonplaats. De wet zegt een wethouder moet wonen in de gemeente waar hij of zij wethouder is. Nu zijn er steeds meer gemeenten in het land waar dat niet zo is. In Leiden-Dorp was dat de vorige periode ook niet. En dan zijn er toch één partij, de VVD, die zegt wij stemmen tegen de woonplaatsontheffing. Hoe reageert u daarop?
2: Ja, dat is hun goed recht om zo te stemmen.
0: Nou ja, dat is hun goed recht om zo te stemmen.
1: Nou, hoe zit dat dan bij de omroep hier? Want als ik even kijk naar onze dagploeg op Centraal Plus... dan hebben we ook niemand in de regio hier.
0: Jij toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik, en gelukkig zijn Brie er nog en onze chef Bobby de Beurs... Natuurlijk wel bekend in Zoetewoude.
0: Nou, en ik ben natuurlijk Leiden-Dorps verslaggever. En dan hebben we nog steeds ook nog... Nee, we zitten er wel goed in. Okay. Maar we hebben geen woonplaatsontheffing nodig, als je dat bedoelt.
1: Nee, nou, dus, even checken. Want anders moeten we hier ook een keer even wat de teugels aantrekken.
0: Gaan we ook stemmen?
1: Ja, precies.
0: Later vandaag een reportage op onze website, ook centraalplus.nl. En ik sprak ook Frank van Noord van de VVD. Van de oppositie dus.
1: Ja, niet alles was rozige romanen.
0: Nee, zeker niet. Want wat mijn gevoel was dat er een uitgestoken hand werd gedaan aan de oppositie vanuit de coalitie. Alleen de oppositie, de VVD, die pakte dat niet echt op. Nou, ik sprak Frank van Noord van de VVD met een aantal kritische vragen. Waarbij die met zijn tong over de vloer, zoals wethouder Romein het zei, de raadzaal uitliep.
3: Nou ja, ik heb niet gehoord dat ze constructief willen... Ja, dat roepen ze altijd natuurlijk, dat ze met iedereen constructief willen samenwerken. Maar het gaat er ook van, hoe uit je dat in gedrag? Wat je laat zien.
0: En wat gedrag doet u op?
3: En het gedrag wat wij zien is gewoon dat de oppositie totaal niet is meegenomen in de vorming van het coalitieakkoord. Als ik een coalitie zou hebben en je hebt een oppositie waarmee je ook moet samenwerken in een raad, dan ga je die gewoon betrekken bij het programma wat je samenstelt. En je hoeft echt niet altijd gelijk te geven aan, want je bent niet voor niks coalitie. Alleen ga in ieder geval het gesprek aan. Nou, dat is totaal niet gebeurd in de hele voorbereiding. En daarnaast dat ook al die rollen al lang onder handje klap zijn verdeeld. Dat was heel duidelijk. Dus ja, dat is ook geen samenwerking.
0: Het is toch logisch dat als je een coalitie gaat vormen, dat je met coalitiepartners gaat onderhandelen om tot een resultaat te komen. Dus daar doen ze toch niks geks?
3: Zeker, maar ze betrekken ook inwoners, ze betrekken ondernemers, ze betrekken verenigingen. Dus waarom zou je niet je oppositie, dus de mensen in de raad waar je het mee samen moet doen. En dat vond ik wel heel mooi dat de heer Romein dat ook zo benoemde. Die zei ja, je wil ook met de minderheid, hè? Want dat is ook democratie. Dat je ook luistert naar de minderheid. Dus dat je alle geluiden serieus neemt. Nou, dat gebeurt totaal niet op dit moment.
0: Dat mist u?
3: Heel duidelijk, ja.
0: Dan over de wethouders. Het stemmen op personen gaat natuurlijk anoniem, hè? Dat hebben we ook gezien.
3: Ja.
0: Daar stonden een aantal bijzondere namen op. Ja. Ik weet niet of jullie willen bevestigen of ontkennen of dat vanuit de VVD-fractie kwam. Die vraag stel ik in ieder geval.
3: Nou, ik heb in ieder geval geen rare naam opgeschreven. Voor de rest van mijn collega's weet ik dat natuurlijk niet.
4: Nee, daar gaat niet over.
0: Dan
4: nee.
0: Over de ingezetenenschappen. Ja. Je hebt een wethouder van buiten het dorp. Die moet je ontheffing geven.
3: Ja.
0: Dat is wel een stemming ook op de personen. Dan kunnen we ook zien wat er...

0: anders woont, lijkt mij.
1: En voor meneer Blommers?
0: En de heer Blommers, ja, wij vinden dat een D66 die zijn mond vol heeft altijd van lokale betrokkenheid en lokaal. Dat ze dan, wij zijn zelf de enige 100% lokale partij. Ja, de heer Langenberg is daar niet mee eens, maar het is toch echt zo. We hebben alleen maar lokale wethouders altijd gehad. Vinden wij dat een partij gewoon een lokale wethouder moet leveren.
2: Nou, ik vind het een beetje flauw van Frank van Noord van de VVD, of nu überhaupt van de VVD-fractie, om dan tegen zo'n wethouder te stemmen.
3: Maar wat bedoelde hij nou met die namen? Je had het ook over namen? Ik snap het even.
2: Ja, nou, er was wel wat geks aan de hand. Want wat er dus gebeurde gisteren is, als je over zo'n wethouder gaat stemmen, dan krijgen alle raadsleden een briefje. Daar moeten ze dan 3 namen op schrijven. Van de 3 wethouders. Dus ja, Gepke van Gaal, Daan Binnendijk, Freddy Blommers.
3: Nou, moet ik zeggen, Gepke van Gaal is niet een gekke naam, maar het is wel een unieke naam.
2: Ja, ja, een spelfout mocht. Maar
3: is het gewoon een gekke naam?
2: Nee. Maar je moet dus uiteindelijk, dat briefje wordt 2 keer dubbelgevouwen, wordt in een brievenbus gedaan en dan verzegeld en dan wordt het opengemaakt. En dan wordt dat willekeurig zo eruit gehaald om te voorkomen dat je kan zien, nou, die heeft tegen mij gestemd, die heeft voor mij gestemd. Okay. Dus dat is een anonieme stemming. En er waren dus van de 18 raadsleden waren 14 briefjes met inderdaad Daan Binnendijk, Gepke van Gaal en Freddy Blommers. Er waren ook een aantal briefjes, er stonden andere namen op.
3: Oké, okay, maar ja. dan van zichzelf of van?
2: Nou ja, er stond 1 keer Frank van Noord op, nou, van de VVD.
3: Oké.
2: En nog een VVD-lid. Er stond eentje op Arie Jansen, raadslid voor de ChristenUnie SGP. Die partij is niet meer vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Dus is ook bijzonder. Ja. Alfred Jodokus Kwak.
3: Oh ja, nee, die mag sowieso niet meedoen inderdaad.
2: Nee, die hele stem is ook ongeldig.
3: En fictief.
2: En Freddie Mercury.
3: Ja, die doet het al een tijdje niet meer. Nee. En die woonde op Zanzibar en daarna ergens in Amerika.
2: Ja, en de vraag is dus... Ja, het
3: dus die mag ook niet.
2: Het is gemeentewet technisch best een dingetje. Want je moet dus bestaande personen opschrijven. Alleen de vraag is, op het moment dat iemand overleden is, Freddie Mercury van Queen, is diegene nog bestaand?
3: Ja, en het is eigenlijk een artiestennaam, want zijn echte naam is Farouk.
2: Dus waarschijnlijk zou die stem ook dan ongeldig moeten zijn geweest. Dus het is...
3: Ik stem voor dat die stem voor op Freddie Mercury ongeldig is.
2: Ja, het is natuurlijk wel even een smetje op de benoeming van zo'n wethouder. Want ja, dat is natuurlijk niet leuk. Je wilt eigenlijk
3: een beetje draagvlak gewoon.
2: Ja, alleen je kan natuurlijk niet hard maken van welke partij, welke personen dit dan komt.
3: Of iemand dacht, die is dat spelletje aan het spelen, dat gezelschapsspelletje Who's the Man, weet je wel. Dat je allemaal dingetjes moet doen en dan moet je gaan raden wie welke elk is.
2: Ja, wie is het?
3: Ja.
2: Nou ja, laten we vandaag een reportage op onze website centraalplus.nl. En dit is nu eerst in je bed. Nou, niet in mijn bed, maar zo is het liedje.

0: uit. En nu de 1 seconde ronde.
1: Och, wat is dat lastig vandaag. Tot twee keer toe hou je 1 seconde straks van een track die je sowieso naar achter gaat horen. En weet je al welke dat is? Heb je er genoeg aan? Stuur dan een mailtje met het antwoord naar ochtendshow@centraalplus.nl en dan win je misschien wel een goodiebag. En de opgave klinkt als volgt. Exceptioneel. Zeg ze nou exceptioneel?
2: Ik weet zeker. Ik weet wie deze artiest is.
1: Ja, oké. Okay,
2: 100%.
1: En dan nog één keertje voor het nummer dan. Exceptioneel.
3: Antwoord ochtendshow@centraalplus.nl. Onderweg nieuws, weer en verkeer. Tijdens de ochtendshow op Centraal Plus.
4: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond. Het

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
1: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
3: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
1: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. In de Leidse regio best druk. Begin op de A44 van Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ommedijk en Wassenaar 2 kilometer vertraging. De N11 Bodegraven richting Leiden tussen Hazenswoude-Dorp en Zoeterwoude-Wijpoort 2 kilometer. De N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom tussen Wouwbrugge en afrit Nieuwveen 2 kilometer. En de N444 Noordwijk aan Zee richting Oegstgeest. De aansluiting met de N206 en de aansluiting met de A44 staat 2 kilometer vertraging.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. De Ochtendshow. Meer voor jou.

0: Het is 6,5 minuut over 8 op deze dinsdag 19 mei. Goedemorgen, een gloednieuwe editie van De Ochtendshow. Door de Armin van Buuren en Bill & Ted en JC Stewart met Come Around Again.
1: En dat op deze dinsdag, terwijl de vogeltjes nog een beetje aan het fluiten zijn. En het weer nog een beetje.
0: Dat
1: is een duif.
0: Maar dat is ook een vogel.
1: Ja, maar die koeren. Die fluiten volgens mij niet.
0: Oh, we doen ze een... Nee, ik ga geen.
1: Doe eens een kakatoe, Mark.
0: Nee, zeker niet. Krijgen we dat weer.
1: Nee, het is nog een beetje grijzig, maar dat zal vandaag ook niet zo heel veel veranderen. Misschien een heel subtiel opklaringje tussendoor, maar met name aan het einde van de werkdag toch wel wat regenbuitjes eraan gaan komen. Maar dat is allemaal, moeten we dat maar eventjes doorstaan, want aan het eind van deze week, dan komt die zomertemperatuur er echt weer aan.
0: De kans op een aangenaam warm Pinksterweekend met zon is inderdaad vrij groot, dus dat is goed nieuws. Dat
1: komt
0: door een hoge druk gebied.
1: Ja, natuurlijk. Deze week gewoon wel weer 5 dagen voor de meeste mensen. Maar dan hebben we natuurlijk wel een langer weekend. Ja, joh, heb je dan ook die maandag vrij?
0: Neem maandag maar vrij.
1: Oh, heerlijk.
0: Nou, als ik even kijk wat de verwachting is voor bijvoorbeeld zaterdag, is dat gewoon 25 graden.
1: Nou,
0: moet je genieten.
1: Och, in de tuin zitten. Mensen jacuzzi kunnen, op.
0: Ik moet jacuzzi weer even opblazen. Mensen kunnen zich minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen door sociale media en hun feeds. En dat is in strijd met het publiek belang. Dat concludeert het Commissariaat voor de Media in een vandaag verschenen rapport. Je hoorde het net ook al in het NOS Journaal. De toezichthouder maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie.
1: Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Het kritische denkvermogen is een beetje aan het kelderen als je het mij vraagt.
0: Ja, dat komt dus blijkbaar door die algoritmes van de grote techbedrijven.
1: Ja, en ook dat het dus, er wordt gedaan wat voorheen zeg maar echt de bron was. Dus wat onafhankelijk bedoeld was, is dan nu niet meer zo onafhankelijk.
0: Nee.
1: Dus het is allemaal iets meer manipulatief dan feitelijk. En dan als je het combineert met een toegespitst algoritme op jou. En je kijkt niet meer naar andere plekken. Nou, er zijn ook nog in Amerika bijvoorbeeld hele nieuwsstations ingericht op het nieuws brengen op de manier zoals jij zou willen horen.
0: Ja, maar dat mag. Hè. Je weet dat bijvoorbeeld CNN probeert een beetje in het midden te blijven, internationaal georiënteerd. MSNBC zit vooral links. Fox News is wel gewoon vrij rechts. Dat weet je.
1: Ja, maar dat vind ik wel slechte journalistiek. Je moet feitelijk zijn. En dan mag in Nederland zelf daar een mening over maken.
0: Maar in Nederland heb je dat toch ook. Bijvoorbeeld een Trouw. Dat is gewoon wat linkser georiënteerd. En dat weet je als lezer.
1: Ik kan niet lezen. Maar ik geloof je.
0: Nee, en in Nederland zitten we er op zich qua media nog wel goed in. Alleen je merkt wel dat heel veel mediabedrijven wel een achterstand hebben met online zichtbaarheid. Want ja, als Facebook bepaalt wat jij wel en niet te zien krijgt, of Meta in dit geval ook via Instagram. Ja, dan kan je als lokale krant kan je wel je best doen. Of als lokale radiozender. Hè?
1: Ja.
0: Maar dan kom je ook niet bij iedereen op de tijdlijn.
1: Nou, het beste wat je er zelf aan kan doen als je er wat zou willen aan doen is dus...
0: Naar de Centraal Plus Ochtendshow luisteren. Het meest gevarieerde en onafhankelijke programma van de wereld.
1: Nou, gezellig. Dat is altijd welkom. Maar je kan ook gewoon ook iets proberen af en toe even denken van... Goh, wat nou als ik een keertje met iemand spreek die niet per se uit mijn eigen kring komt? Zorg dat je af en toe een beetje je eigen bubbeltje probeert buiten te treden of vergroot te maken. Ja, in de supermarkt.
0: Oh zo. Dat je dan... zeg, mag ik wat vragen? Ik zie dat u een doosje eieren heeft. Wat vindt u van asielzoekers?
1: Ja,
0: ja, is dat zou dat zou je dat zo
1: ijsbreker.
0: Ja, een eibreker. Ja, nee, ik zie dat u een pak koemelk in uw boodschappenmandje doet. Wat vindt u van het stikstofprobleem?
1: Ja,
0: ik zie dit niet gebeuren nog.
1: Nee, oké. Nou, misschien...
0: Ben jij wel zo iemand dan?
1: Ik heb ook niet zoveel vrienden gemaakt in de supermarkt, denk ik nu.
0: Jij mag dus ook geen enkele supermarkt meer in.
1: Zal dat ermee te maken hebben?
0: Dat denk ik.
1: Oh, oké.
0: Hey, de klok van de dorpskerk in Voorschoten zal binnenkort ook 's avonds en 's nachts weer te horen zijn.
1: Ja, ze hebben hem een tandje omlaag weten te zetten, toch? In volume.
0: Wat
1: dan.
0: Een verhaal dit. Eind april moest die klok uit, want hij maakte te veel herrie dat er iemand geklaagd. En dan moet je als gemeente daaraan voldoen. Dus kreeg je gewoon een boete. Dus de klok uit. En dan hebben ze gekeken, kunnen we de klok zachter zetten? Nou, dan heeft iemand de klok horen luiden.
1: Ja, het is toch gelukt. Want
0: alleen maar de klepel hangt.
1: Het had namelijk iets wat voet in de aarde om zo'n klok zachter te krijgen. Het was niet een soort een knoppie. Van,
0: een volumeknop.
1: Ja, we doen hem even iets zachter.
0: Het is niet zo. Dat kan niet met een klok.
1: Maar het is wel gelukt. In ieder geval de plannen zijn er. Dus als het goed is gaat de klok gewoon weer luiden. Maar dan gewoon een stukje zachter zoals de bedoeling is.
0: Ja, en dat is de klok van de kerk natuurlijk. En over een kerk gesproken. 3 inwoners van Voorschoten hebben het initiatief genomen voor de oprichting van een onafhankelijke stichting. Die straks het beheer en exploitatie van het nieuwe culturele centrum in de Kruispuntkerk op zich neemt.
1: Stichting Grafherrie? Of hoe bedoel je dat?
0: Nee. Dit gaat over het culturele centrum.
1: Oh, oké.
0: Zonder dingdong. De gemeente noemt het een belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van de kerk. kerk tot een centrale ontmoetingsplek voor cultuur en maatschappelijke activiteiten.
2: Nou, centraal vind ik altijd een mooie naam.
0: Vind ik wel, zeker. Vind ik wel passen. Plus de 1 seconde ronde. Want over een minuutje dan hoor je een plaat. Alleen, je mag nu nog even raden welke het is.
2: Heel gauw.
0: Je hoort 1 seconde van een liedje. Nou, mag ik de artiest alvast vertellen. Want die is vrij duidelijk met haar markante stem.
3: Exceptioneel.
0: Davina Michel natuurlijk.
2: Ja, ze doet het ietsje mooier dan ik doe. Maar dat klopt inderdaad, dat is helemaal Davina Michel.
0: Mooi, en met welke track?
2: Het is Heartbeat.
0: Lekker hoor. Je gaat hem horen over 30 seconden. Eerst wat anders. Een windsurfboard, gerecycled plastic en een missie richting het Vaticaan. De plastic soepsurfer belde vanuit Italië. Hij belt zometeen vanuit Italië terwijl hij op weg is naar de paus. En 75 alleenstaande minderjarige vluchtelingen komen naar Leiden. Hoe kun jij als gezin iets betekenen? Daarnaast hoor je burgemeester Emiel Jentsch in Centraal Plus, de burgemeester. Dat en meer in deze editie van de Ochtendshow. En dit inderdaad de oplossing van de 1 seconde ronde. Davina Michel en Heartbeat.

0: David en Michel en Heartbeat tijdens de Centra Plus ochtendshow. Ja, van Nice naar Rome op een windsurfbord. Milieuactivist Marijn Tinga, beter bekend als de Plastic Soup Surfer, is bezig aan een 750 kilometer lange solo-expeditie langs de Middellandse Zee. Zijn missie: Italië overtuigen van een statiegeldsysteem voor plastic flesjes en blikjes. Onderweg sprak hij al met bestuurders, Prins Albert van Monaco. En komende week wacht zelfs een audiëntie bij de paus. En we hebben hem aan de telefoon. Marijn, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Je bent in Rome ongeveer, daar in de buurt nu?
1: Ja, klopt. Precies. Ik zit op een ponton in de buitenwijken van Rome. En ik moet straks nog een klein stukje. En daar staat dan de burgemeester van Rome om me te wachten met een enorm evenement. Dus ik ben erg benieuwd. Dus ik heb mijn tent hierop gezet vannacht. Wat moet ik zeggen? Ja, ik ben een kopje koffie aan het
0: Dat was dus de vraag.
1: Ik heb gepaddeld om hier te komen.
0: Dat is dus de vraag. Hè. Is het dan cappuccino of is het zwarte koffie? Want hier in Italië mag je natuurlijk voor 12 nog best een cappuccino drinken.
1: Ik heb oploskoffie mee. Ik zit hier een beetje in niks.
0: 750 kilometer lange solo-expeditie. Hè.
1: Met oploskoffie. Ja.
0: Het wordt dus oploskoffie. Je hebt de prins van Monaco al ontmoet en zometeen dan de burgemeester van Rome. En dan ga je ook nog naar de paus toe. Met welke missie ben jij bezig?
1: Ik probeer Italië te overtuigen van statiegeld. En Frankrijk overigens ook. En dat is echt hard nodig. Ik ben hier de Tiber dus opgepeddeld gisteren. Dus ik heb het eerste gedeelte, de eerste 700 kilometer, gewindsurfd. En als je ooit bij de Middellandse Zee geweest bent, dan weet je misschien hoeveel plastic erin ligt en drijft. Ik ben echt wat dat betreft best geschokt hoeveel ik tegen ben gekomen. En er is gewoon een oplossing voor. Statiegeld. Als het gaat om de plastic flesjes en blikjes. Want dat zorgt voor 80% minder in het milieu. En dat probeer ik hier te vertellen. Ik ben in Nederland hebben we enorm campagne gevoerd voor statiegeld. En toen dat eenmaal ingevoerd was, zagen we dus die 80% afname. En dat is het moment dat ik dacht, dat moeten we in landen waar nog geen statiegeld is ook invoeren. Toen ben ik van Oslo naar Londen, van Londen naar Parijs, Parijs, Nice. En nu dus de laatste etappe gaan surfen.
2: Dus de hele tour heb je afgerond. En je hebt natuurlijk heel veel dingen tegengekomen. En je kan ze ook dan dus de spulletjes gelijk meenemen. Alsjeblieft, het hele kwijtgeraakt. Nou, dat zijn natuurlijk de minder mooie dingen van je reis. Maar wat zijn dan de mooie dingen als je nu zo op de Tiber bent? Je bent in Italië. Ja. Wat denk je van, waar doe ik het voor, denk je dan?
1: Ja, ik een paar dagen geleden waren een paar dolfijnen die een stukje met me mee zwommen. En dan ook echt zo met hun oog zo boven het water bleven om naar me te kijken. Ja, dat zijn geweldige momenten. Of een enorme tonijn die voor je uit het water springt. Een tonijn van meer dan een meter. Of scholen sardines waar je opeens tussen vaart. En sowieso natuurlijk die natuur. Ja, je bent echt. Ja, je komt natuurlijk de meest waanzinnige plek. Of kleine strandjes waar je alleen maar met een bootje, of dus met een surfplank, eigenlijk alleen maar met een surfplank of een kano zou kunnen komen. En daar zet je dan je tent op. Ja, dat is geweldig. En trouwens hier ook hoor, op dit ponton in de Tiber, waar echt helemaal niemand komt. En daar zo wakker worden. Ja, dat vind ik een mooi moment. En dan straks natuurlijk dan begint het circus. Hè, dat contrast is natuurlijk enorm hier. Ja, gewoon eigenlijk wild kamperen op zo'n ponton. En dan een paar kilometer suppen. En dan staat er zo'n dan de fotografen en het hele evenement. En dan moet ik opeens proberen in half Italiaans en Engels mijn verhaal te gaan vertellen.
2: Ja, het is goed om te zien dat je dus weet van, hier doe ik het voor. Dit is wat het mooie is wat ik wil beschermen. Van het stadse tot het wilde wild. En dan straks inderdaad in één keer helemaal de PR-machine in. Zit je haar goed, Marijn?
1: Nee, dat zit het al weken niet. Ik denk ook elke keer, ik stink.
2: Dat kan ik me ook wel voorstellen. Het is je gegund hoor.
0: En dan straks ook nog de leider van de katholieke kerken ontmoeten. Wanneer staat dat op de planning? Ja.
1: Dat is donderdag. Vandaag de burgemeester, morgen Italiaans parlement en donderdag de paus. Ik weet nog steeds niet hoe lang dat precies is. We hopen.
2: Wacht dus, trouwens. We krijgen een voicemailtje binnen.
3: Hey Marijn, it's Pope Leo here. I don't think I can make it, so I hope you can still cancel your flight. Because, something came up and I can't make it. So I'll have to see you some other time. Okay, bye.
0: Ja, Marijn Schoenen, hij kan niet. Heel flauw dit.
1: Cancel the flight ook. Ja. Nee, dat heeft hij niet begrepen.
0: Nee. Hey, maar super gaaf, hè? De leider van de katholieke kerk. Een miljard volgers. Dus ja, daar zou je wel wat moeten kunnen betekenen natuurlijk.
1: Ja, dus ik heb 2 cadeautjes. Een herbruikbare fles. En een statiegeldmachine. Die heb ik mee. En die ga ik aanbieden om in het Vaticaanstad neer te zetten. Er is maar 1 winkel in Vaticaanstad. Dus als die machine er komt te staan, dan hebben ze in 1 klap statiegeld.
2: 100% dekking. 100% dekking, ja.
1: Ja, precies.
0: Marijn Tinga, nu nog op zijn vlot. Nou ja, vlot op je onderweg naar Rome toe. En dan vandaag de burgemeester ontmoeten. En donderdag de paus. Marijn, heel veel succes nog. En nog even volhouden.
1: Grazie.
4: Centraal plus Mark. Yeah.

0: Sambar, homewrecker tijdens de Centraal Plus ochtendshow. Zometeen nieuws, weer en verkeer uit je eigen buurt. Eerst even terug naar 2018. Hoe oud was jij toen, Rabin? Nee, heel flauw.
1: Ja, maar dan moet ik ook echt gerekend.
0: Dat was 8 jaar geleden. Oeh, was je toen al oude?
1: Ik ben altijd oude man geweest.
0: Ex-Wall en Grosso, Dreamer.
2: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer voor jou. Meer muziek. Centraal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De populaire Merkoet-familie naast de Marebrug in Leiden is afgelopen weekend opgeschrikt door een ernstig incident. In de nacht van zaterdag op zondag werd een vol bierflesje richting het nest gegooid, precies op het moment dat de drie kuikens lagen te slapen. De gebeurtenis was live te zien via de zogenoemde codecam van Stichting De Grachtwacht. Op de beelden is te zien hoe een van de jonge vogels wordt geraakt en minutenlang nauwelijks beweegt. Inmiddels gaat het weer beter met het dier, zo zegt de stichting, die verder spreekt van een laffe daad naar weerloze babyvogels. De klok van de dorpskerk Voorschoten zal binnenkort ook 's avonds en 's nachts weer te horen zijn. De gemeente Voorschoten heeft besloten de klok zachter af te stellen. Eind april werden de uurslagen tussen 7 uur 's avonds en 9 uur 's ochtends nog uitgezet vanwege klachten over geluidsoverlast en dreigende handhaving door de Omgevingsdienst West-Holland. De tijdelijke stilte rond de dorpskerk leidde tot veel reacties van inwoners die de klok juist zien als onderdeel van het dorp. Volgens de gemeente is daarom gezocht naar een oplossing waarbij zowel rekening wordt gehouden met omwonenden als met het cultuurhistorische belang van de kerkklok. Een flat aan het Omega-plantsoen in Leiden is gistermiddag ontruimd omdat er brand was in een elektrokast. Bewoners en hun huisdieren moesten van de brandweer hun woning verlaten. Op de 8e verdieping van het gebouw stond een elektrokast in een technische ruimte door nog onbekende oorzaak in brand. De rook die hierbij vrij kwam verspreidde zich via het ventilatiesysteem door het hele pand. Reden voor de hulpdiensten om meerdere verdiepingen te ontruimen. Er vielen geen gewonden en de brandweer had de brand snel onder controle. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Aan het begin van de ochtend is het eerst nog bewolkt met af en toe wat zon. Vanaf een uur of 11 gaat het regenen. De wind is matig, kracht 4 en komt uit het zuiden. In de regio wordt het vandaag 14 graden.
2: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat in Nederland 497 kilometer file. Er staan er 3 in de Leidse regio. A44 Den Haag herstel. A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ommerdijk en Wassenaar 7 minuten. De N208 Sassheim richting Haarlem. Tussen de Keukenhof en de aansluiting met de N207 4 minuten. En de N446 Ter Aar richting Leiden. De aansluiting met de N207 en Woubrugge. Daar staat 7 minuten vertraging.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu meer muziek voor jou.

0: Petter van Rabin. Een viool, denk ik toch?
1: Klopt.
0: Ja.
2: Ja, als je mijn hele rare positie ziet aannemen, mijn excuses. Ik moet af en toe even air-instrument spelen.
0: Ja, nee, de luchtgitaar, hè?
2: Ja, die doe ik heel vaak. Luchtbas ook heel vaak. Ja,
0: ik doe vaak aan luchtfietserij. Het is de Centra Plus ochtendshow. We hoorden dus
2: Bruno Mars.
0: En Risky Doll. Wat? Warme lucht? Ja. Warme luchtfietserij. We gaan even naar Centra Plus, de burgemeester, toe. Vanavond vanaf 6 uur is die uitzending te zien bij ons op televisie. En de burgemeester van Oegstgeest, Emiel Jens, is deze week te gast. Of althans, wij zijn te gast in Oegstgeest. Koningsdag en de Oranje-activiteiten daar brachten opnieuw veel gezelligheid. Maar, daar komt de grote maar. Toch ziet de burgemeester Emiel Jens naast het feest ook een andere boodschap. En in Centra Plus, de burgemeester, vertelt hij waarom vrijheid niet vanzelfsprekend is.
3: Ik maak hem even heel breed. We kijken natuurlijk ook wel in een turbulente wereld. Ik zat vorig jaar, hadden we een NAVO-top hier. Het was natuurlijk een bijzonder moment dat zoveel hoogwaardigheidsbekleders deze regio aandoen. Maar dat maakt ons ook heel bewust dat Nederland heel kwetsbaar is. En dat er ook echt in de wereld wat aan de hand is. De vanzelfsprekendheden die we 80 jaar hebben gehad, als ik terugkijk op de bevrijding, die zijn niet meer zo vanzelfsprekend. De steun in de NAVO is niet vanzelfsprekend. We zien in de Gaza al tijdenlang een oorlog. Dat raakt ook onze inwoners, die onrust. De Oekraïners die heel ruim 4 jaar zijn. Dus er is best wel veel leed. Zeker als ik wat verder terugkijk. Wat we op dit moment ook de inwoners met zich meedragen. En dan is het wel heel mooi dat je op 4 mei zo'n waardige herdenking hebt. En eigenlijk op 5 mei, dat is hier gebruikelijk, een bevrijdingsdag. Waarop kinderen centraal staan. En alles goed verloopt. Echt alles. We praten wel eens over, daar gaat iets mis en daar gaat iets mis. Maar ik kan niet anders zeggen dat de organisatie het tiptop in orde had. Dat is niet de gemeente, maar dat is de Oranje Vereniging met de scouting aangevuld. Die echt vrijmarkt voor jonge kinderen op orde heeft. En toen ik aantrad, dat is 10 jaar geleden, was het nog best wel rommelig. Zeker daarvoor allemaal handelaren uit het hele land die hier naartoe kwamen. En we zien nu gewoon echt een feest voor de kinderen. Daar ben ik blij mee. En daarnaast hebben we een kermis. We hebben een poffertjeskraam staan. We hebben een braderie op de Kempenaarstraat. We hebben een podium op de Kempenaarstraat. 20.000 man. Alleen maar gezelligheid.
0: Dus Rabin, jij staat volgend jaar ook op de Vrijmarkt in Oegstgeest?
2: Nee. Dat is doen we de sterke arm van de journalistiek.
0: Dan moet ik tegen zitten.
2: Brigitte. Stuur het daar naartoe.
0: Ja, voor een filmpje neem ik bedoel om te verkopen. Een kleedje.
2: Nee, ik heb er helemaal niks te verkopen, joh.
0: Tuurlijk wel. Je ziel. Nee, je kan natuurlijk daar gaan staan. En dan kun je tegen mensen zeggen dat ze dan tegen betaling voor een goed doel of zo. Dat je dan.
2: Oh ja, jij ging mijn baard laten aaien, hè? Dat was het.
0: Ja, je baard aaien.
2: Je ging mijn baard verkopen, dat was het. Oh ja, nee, klopt. Heb ik een woord opgegeven, hè? Ja, nee, dat moet dan wel gebeuren, ja.
0: De baard van Rabin aaien. Met handschoenen.
2: Moet ik eerst even inventariseren of iemand dat überhaupt wil? Want anders zit ik daar heel de dag echt keihard genegeerd te worden door iedereen.
0: Ja. Ja, we kunnen ook gewoon dat je een voicemail inspreekt of zo.
2: Nee, we doen even een poll ergens volgend jaar. Ergens in maart. Dat we dan een poll instellen van, zou jij geld over hebben om de baard van Rabin te mogen aaien?
0: Ja, ik denk dat iedereen op ja stemt.
2: Ja, dan kom ik zitten. Maar anders kom ik voor

0: Hanna Mee en Bluff met Ik ben niet meer bang. En daarvoor Shawn Mendes en There's Nothing Holding Me Back tijdens de Centra Plus ochtendshow. 75 alleenstaande minderjarige asielzoekers worden opgevangen in Leiden. Dat is een kwetsbare groep jongeren die zonder ouders in Leiden aankomt. Stichting Buurtgezinnen zoekt daarom gezinnen in Leiden en de regio die iets voor hen willen betekenen. Geen ingewikkelde opvangconstructies, maar gewoon een vertrouwde plek, aandacht en contact. Coördinator Haya Koder in de studio. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Even, ik ken jullie project nog niet. Buurtgezinnen, leg even kort uit, wat zijn buurtgezinnen?
1: Ja, Buurtgezin is een stichting, heel groot in Nederland. We bestaan ruim 10 jaar in 142 gemeenten.
0: Oh, wow.
1: En onze reguliere aanbod is gezinnen aan elkaar verbonden. Dus je hebt een vraag gezien die ook een bepaalde situatie of omstandigheden hebben. En een steungezin. Het gaat heel erg om een laagdrempelige activiteit of steun.
0: En dan zijn er nu 75 AMV'ers naar Leiden gekomen. Die worden opgevangen. Dat gebeurt denk ik door de gemeente COA. Gewoon een reguliere de asielzoekersopvang. Mm-hmm. Dat is een kwetsbare groep. Wat betekenen jullie dan als stichting voor die groep?
1: Gemeente Leiden wil iets betekenen voor die jongeren. Die zijn al gekomen inderdaad. We willen hun echt een warme welkom geven. Een vaste plek in Leiden. Toen hebben ze ons gevraagd om het project te gaan uitvoeren. Dat was vanaf september. Ze zouden in oktober of november komen. Maar toen allemaal uitgesteld tot afgelopen 2 weken zijn ze echt gekomen. Het gaat om een heel laagdrempelige activiteit. Dat een steungezin af en toe om de 10 dagen, om de week een jongen kan ontvangen. Iets gezelligs mee doen. Ik zeg altijd, hoeft niet een feestje. Het gaat echt om erbij te zijn. En een warme welkom te krijgen.
0: Dus zo'n buurtgezin dat zich aanmeldt. Hè? Yo, ik wil helpen. Ik vind dat leuk. Het is niet zo dat je dan die asielzoeker in huis krijgt bijvoorbeeld.
1: Nee, juist niet. Juist niet. Het is echt heel, heel simpel. Blijf ik het zeggen. Eenvoudig. Ja, je nodigt iemand uit. Ga je wandelen, fietsen. Ik merk vanuit mijn gesprekken afgelopen 2 weken met de jongeren dat ze graag willen naar buiten gaan, wandelen, fietsen, voetballen. Zijn ze allemaal gek op voetbal. Dat soort activiteiten en af en toe misschien koken. Omdat ze alleen zijn, dus zijn ze gewend om gewoon voor zichzelf te zijn. Dus nee, je hoeft niet 24 uur aanwezig te zijn.
2: Oh, maar ze willen dus leren koken. Dat vind ik dan wel leuk. Dan, maar als je dan dus bij een oer-Holland gezin terechtkomt, dan krijg je alleen maar boerenkool. En dan gaan ze dat leren koken? Of moeten we ook een beetje denken aan misschien dat iedereen die een bepaalde... Willen ze juist Nederlandse gezinnen? Of willen ze juist mensen die een beetje van hun eigen moedertaal spreken?
1: Dat is een heel goede vraag. Ik was ook benieuwd naar wat voor gezinnen zouden ze open voor staan. En het was heel erg positief. Want ze zei allemaal, juist ze graag een Nederlands gezin. Want ik wil integreren. Ik zou graag die taal willen leren. Goed om te weten, zijn ze allemaal niet zo lang in Nederland. Dus 5, 6 maanden, 3 maanden. Ze willen graag die taal leren. Dus ze zeggen juist Nederlands gezin. Want dan kan ik hier cultuur gaan leren kennen. Taal oefenen. Ze staan open. Dus ook aardappels en broccoli. Denk ik dat het onderdeel van de inburgering
0: is. Ja, al wat goed. Hey, hoe gaan gezinnen, maar ook de jongeren om met cultuurverschillen? Want die zijn er natuurlijk. En die zijn op sommige vlakken best wel heel groot.
1: Ja.
0: Hoe ga je daarmee om? Want,
1: kijk, wat belangrijk voor mij is dat het gezin weet dat die jongen al een tijdje alleen is. En dat hij waarschijnlijk moet zich aanpassen. Maar wat heel belangrijk is, dat een gezin open voor staat om iemand uit te leggen wat de bedoeling is als ze iets zien dat het anders is. Maar het is van beide kanten dat er allebei open voor staan. Aan de andere kant, vanaf het eerste moment ben ik betrokken bij de gesprekken. Dus ik ga met die jongen eerst een gesprek om te kijken of er klik is. Het tweede gesprek gaat hij alleen. En na het tweede gesprek dan is het een match. En gedurende het... de hele traject hopen we 2-3 jaar als het kan. Dat ik in evaluatiegesprekken ga voeren met zowel de jongen als het gezin.
0: Een mismatch mag er ook een keer zijn.
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja. Stel voor dat hij na een tijdje denkt van dat stagneert of het loopt niet lekker. Dan gaan we kijken of wat er aan de hand is. Ik geef ook alvast aan gezinnen. verwacht geen initiatief van de jongen. Want ze zijn ook allemaal verlegen. Het is best spannend naar een Nederlands gezin te gaan. Dus ja, neem initiatief. Bel maar, app maar van, joh, kom je van het weekend even langs?
2: Ja, want ik ga er gewoon vanuit, Haya, dat als jij gewoon dat regelt, dat er zoveel matches zijn. Een mega matchmaker tussen alle gezinnen en alle mensen en de jongeren die het nodig hebben. Betekent dat dan ook dat je dan soort van ieder weekend of een paar keer per week? Of wat is een beetje, waar moet een gastgezin aan denken?
1: Nee, het gaat, ja, ideaal situatie, 1 keer per week.
2: Oké.
1: Zou ik zeggen, om die 10 dagen... Dus ligt eraan aan de agenda. Ik helemaal heel voorstel dat de mensen heel druk zijn.
3: Ja. Dus je hebt best wel wat vrijheid in ook.
1: Ja, zeker.
2: Maar
1: zeker.
2: Niet 1 keertje van, oh, ik neem even een keertje een arme knul mee op de koffie. En dan zeg je, hallo, gezellig hier in Nederland. Hè? Leuk, mooi, doei, tot volgende. En dan nooit meer komen.
1: Nee, wij willen graag dat er juist duurzame relatie wordt.
2: Ja.
1: En dat op lange termijn iets, want dat is gewoon investering. En het is niet fijn voor de jongeren dat je een paar keer komt. Dan denk je van, nee, helaas niet.
2: Ik was niet leuk genoeg voor ze.
1: Ja.
2: Ja, nee, maar dat kan me voorstellen dat iemand dat dan denkt. Van, die is te gast in een nieuw land. Mm. Wordt dan warm ontvangen, is de bedoeling. Nou, dat gebeurt lang niet overal. Als je nadenkt over wat voor andere nieuwsberichten er zijn over die met asielzoekers te maken hebben. Dan ben je ergens op een plek en dan ben je misschien niet zo zelfverzekerd. Je bent wat verlegen, zeg je. En dan na 2 of 3 keer mag je niet meer komen of ben je niet leuk genoeg meer. Dat lijkt me ook wel heel erg desastreus voor hun zelfvertrouwen.
1: Ja, weet je, ik hoop niet dat ik gezinnen... Ja, als het gebeurt, dan moet ik het gesprek aangaan met de jongen van, joh, we gaan iemand anders zoeken. Maar ja, dat heb ik nog niet meegemaakt.
2: Gelukkig.
1: Want ik heb ook gezinnen die hebben zich aangemeld. En daarom zeg ik alvast van, als je twijfelt, dan niet doen. Want ik wil juist niet. Het gaat mij niet om een aantal, het gaat mij om die op kwaliteit en belangen termijn.
3: 75 AMV'ers nu in Leiden. Zoek je dan ook 75 gezinnen?
1: Ja, nee, dat is heel enthousiast. Nee. Als wij, laat maar zeggen, tot september, dan ben ik echt 1 jaar bezig met het project. Als we 15, 20, dan ben ik heel erg blij.
3: Okay.
1: De jongeren zijn ze heel erg enthousiast. Ik heb heel veel aanmeldingen van de jongeren. Dus heel veel nummers gekregen. Ze waren zo enthousiast om onderdeel te zijn. Iedereen is welkom.
3: Kijk, en gezinnen niet alleen in Leiden, maar ook Leiden door op Voorschoten, Roesgeest, als het maar fietsbaar
1: is. Precies.
2: Ben of ken jij een Nederlands gezin? En heb je hier interesse in?
3: Meer informatie staat over buurtgezinnen en het project rondom de AMV'ers vind je op buurtgezinnen.nl.
1: Ja.
3: En daar kan je dan waarschijnlijk ook aanmelden.
1: Zeker.
3: Haya Koder, dankjewel voor je komst en veel succes met het project.
1: Dankjewel.

0: van Ray tijdens de Centra Plus Ochtend Show. Het is alweer het einde van de show, Rabin.
1: Zo,
2: het gaat over Mark, dit plaatje, toch? Where is my husband?
0: Where is my husband?
3: My work husband is hier, iedere ochtend.
0: En een hond ook mee. Oh, daar. Hey Rudo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, zometeen jouw programma.
2: Ja, ik heb een beetje een raar verhaal, maar ik heb heel slecht geslapen vannacht. Oh. Ik ben gisteravond nog gaan squashen en ik weet, als ik dat na een bepaalde tijd doe, kan ik dus niet meer slapen. Maar ja,
0: hoe laat? Helemaal... 2 uur 's nachts?
3: Hoe oud ben je ook alweer, Rudo?
2: Nee, maar er zit te veel adrenaline in me, weet ik wat allemaal. Toen, ik had de hele nacht een liedje in mijn hoofd en die heb ik net even snel in het systeem gezet.
0: Oh.
2: Dus ergens vanmorgen hoor je een classic van Whitney Houston.
0: Ja, ik, oh, ik weet niet.
2: Step by step.
0: Ja, ik dacht,
2: nog?
0: Ik dacht Bangarenga.
2: Bangarenga, hou nou toch eens op, man. Ik hoorde jullie, gisteren hoorde ik hier ook, wilde je ook al iets met een Banga Banga lijst? Wat is dat?
0: Nee, Bangarenga. Zometeen hoor je Rudo met zijn programma. Veel plezier. Ook de jarige.
2: Ja, tuurlijk, uiteraard. Ja,

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Patrice Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewald Kiewiet.
3: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
2: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewald Kiewiet horen.
4: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
2: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
3: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
2: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost snel op. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Nieuwerbrug en Harmelen, 6 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld, 3 kilometer. De vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Ed Sheeran, Castle on the Hill bij Centraal Plus. En ook Criss Cross Amsterdam met Jan Smit en Frans Bauer. En zij hoort bij mij.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
0: En daarmee is het 9 uur geweest. En ben je beland in de nieuwe aflevering van Rudo. Iedere werkdag hier op Centraal Plus. Direct na de ochtendshow. Je werd net wakker met Rabin en met Mark. Iedere werkdag zijn zij bij je tussen 7 en 9. Vanmorgen misschien heb je al zitten luisteren. Kon je Marijn Tinga horen. Die is aan het surfen, de plastic supersurfer. Hij zit in de finale van zijn expeditie naar de paus en de Italiaanse politiek. Heb je het gemist? Later vandaag kun je het terug horen op onze website centraalplus.nl. En in de studio was Haya Koder te gast, coördinator buurtgezinnen in Leiden. En die is bezig met een nieuw project om 75 AMV'ers die naar Leiden gaan komen. Dat zijn alleenstaande minderjarige asielzoekers. Het gaat om een kwetsbare groep jongeren die ze graag willen koppelen aan gastgezinnen in Leiden. Nou, wil je dat terug horen? Ook dat kan later vanmorgen op onze website centraalplus.nl. Hey, nu een nieuwe aflevering van Rudo met zometeen een fragment uit Centraal Plus de burgemeester. Dat is vanavond weer te horen en te zien bij Centraal Plus op televisie. Onder andere met Joop. Joop is de beheerder, de voorzitter van het dorpcentrum in Oegstgeest. Daar waren we te gast voor de opnames van dat programma. Daar hoor je zo meteen meer over. En lekkere tracks, onder andere van Dua Lipa zo meteen. Huntrix komt eraan. En eerst The Source en Candy Staten, You Got The Love.
2: Rio!

0: Dua Lipa, Dance the Night hier bij Centraal Plus. En je hoort ook nog Huntrix en Golden. Vanavond op televisie bij Centraal Plus een nieuwe aflevering te zien van Centraal Plus de burgemeester met burgemeester Emiel Jens. Met hem praat ik over het overlijden van Rosalie, het 15-jarige meisje dat vorige week overleed tijdens de Leiden Marathon. Een bijzonder gesprek over het gevoel van de burgemeester. En hij is ook bij de familie op bezoek geweest. Dat zie je vanavond even na zessen. En in datzelfde interview praat ik ook met hem over het dorpscentrum in Oegstgeest. Joop Verdonk, de voorzitter van het dorpscentrum, die schuift er ook aan. En we namen het programma ook op gistermiddag daar in dat dorpscentrum. En ik vroeg aan de burgemeester waarom we nou eigenlijk daar waren.
1: Ik ben van dag 1 toen ik burgemeester werd in 2016 me bewust geweest dat hoe bijzonder het is dat een bewonersinitiatief, want dit is een bewonersinitiatief, het was voorheen een kerkelijk gebouw, eigenlijk is omgetoverd tot het hart van het dorp, waar heel veel maatschappelijke initiatieven zijn. Ik noem het al even muziek, maar ik noem ook dorpskracht, de vrijwilligers die hier geworven worden, de koffieochtenden. Joop Verdonk kan daar zo meer over vertellen, zonder subsidie. En dan kun je natuurlijk zeggen, je staat een burgemeester die staat te vertellen zonder subsidie. Maar dat is ook de kracht, denk ik, van dit centrum. Dat zij zelf in staat zijn om heel veel initiatieven aan zich te verbinden. En niet afhankelijk te zijn daarbij van de overheid. En daar heb ik ongelooflijk veel waardering voor, hoe ze dit doen.
0: Joop, mooie woorden van de burgemeester. Ben je er zelf ook trots op dat jullie zonder subsidie kunnen?
2: Het is een keus geweest toen we hier starten. Om zonder subsidie te werken, althans zonder exploitatiesubsidie. Waar we natuurlijk wel tegenaan lopen. Het is een oud gebouw, dus we vechten al jaren tegen wateroverlast, wat zowel van boven komt als van beneden. En dat vergt heel veel geld en daar zou iets meer steun best wel heel plezierig in zijn. Dat wordt nu nog allemaal via fondsen en crowdfunding-achtige activiteiten gedaan. Maar dat kunnen we natuurlijk niet aan de exploitatie besteden.
0: Maar is dat een directe oproep dan aan, ik kan me voorstellen dat de burgemeester niet nu gelijk kan zeggen, ja dat doen we. Maar is dat een oproep aan het gemeentebestuur?
2: Ja, zeker wel, ja. Zeker wel.
0: Is dat iets waar de politiek wat mee kan?
1: De burgemeester luistert altijd heel goed. De deur is niet dicht bij de gemeente. We hebben nooit gezegd de afgelopen jaren, we doen dat niet. Maar als er incidenteel noden zijn en de maatschappelijke doelen zijn duidelijk en het past ook binnen de doelen van de gemeente, dan kan een wethouder zeggen, ik wil daar maar eens over gaan doorpraten.
0: Werd gewoon keihard onderhandeld. Vanavond te zien in een nieuwe aflevering van Centraal Plus. De burgemeester dus. Joop Verdonk van het dorpscentrum in Oegstgeest. En burgemeester Emiel Jens. Vanavond vanaf 6 uur online en op tv bij Centraal Plus.

0: Centraal Plus.
1: Meer voor jou.
0: Meer voor jou. Meer muziek.
1: Centraal Plus.
0: Centraal Plus. Meer voor jou. Plus.

0: of ga je er nog naartoe of wil je er nog naartoe? Er zijn volgens mij heel veel kaarten nog te krijgen voor de concerten van Harry Styles. Hij staat voorlopig nog wel een paar keer in de Johan Cruijff Arena. En zometeen Kygo en Parson James. Stol de Show komt eraan. Eerst het nieuws van 9:30. Hier is Paul.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De populaire Merkut-familie naast de Marebrug in Leiden is afgelopen weekend opgeschrikt door een ernstig incident. In de nacht van zaterdag op zondag werd een vol bierflesje richting het nest gegooid, precies op het moment dat de drie kuikens lagen te slapen. De gebeurtenis was live te zien via de zogenoemde codecam van Stichting De Grachtwacht. Op de beelden is te zien hoe een van de jonge vogels wordt geraakt en minutenlang nauwelijks beweegt. Inmiddels gaat het weer beter met het dier, zo zegt de stichting, die verder spreekt van een laffe daad naar weerloze babyvogels. De klok van de dorpskerk Voorschoten zal binnenkort ook 's avonds en 's nachts weer te horen zijn. De gemeente Voorschoten heeft besloten de klok zachter af te stellen. Eind april werden de uurslagen tussen 7 uur 's avonds en 9 uur 's ochtends nog uitgezet vanwege klachten over geluidsoverlast en dreigende handhaving door de Omgevingsdienst West-Holland. De tijdelijke stilte rond de dorpskerk leidde tot veel reacties van inwoners die de klok juist zien als onderdeel van het dorp. Volgens de gemeente is daarom gezocht naar een oplossing waarbij zowel rekening wordt gehouden met omwonenden als met het cultuurhistorische belang van de kerkklok. Een flat aan het Omega-plantsoen in Leiden is gistermiddag ontruimd omdat er brand was in een elektrokast. Bewoners en hun huisdieren moesten van de brandweer hun woning verlaten. Op de 8e verdieping van het gebouw stond een elektrokast in een technische ruimte door nog onbekende oorzaak in brand. De rook die hierbij vrij kwam verspreidde zich via het ventilatiesysteem door het hele pand. Reden voor de hulpdiensten om meerdere verdiepingen te ontruimen. Er vielen geen gewonden en de brandweer had de brand snel onder controle. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Aan het begin van de ochtend is het eerst nog bewolkt met af en toe wat zon. Vanaf een uur of 11 gaat het regenen. De wind is matig, kracht 4 en komt uit het zuiden. In de regio wordt het vandaag 14 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen voorbij. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het nog langzaam tussen Den Hoorn en Ypenburg met 5 tot 10 minuten vertraging. En op de A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld 3 kilometer. En daar is de extra reistijd een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Drop Dead, de nieuwste Olivia Rodrigo hier bij Centraal Plus. 19 mei is het vandaag. Wie zijn de jaren? Ga ik je vertellen. Het is de verjaardag van Sam Smith, de singer-songwriter uit Engeland, is 34 geworden. Andrea Pirlo, Italiaans voormalig profvoetballer, 47. En Katrine Juštić is een Nederlandse actrice met een Kroatische achtergrond. 48 is ze geworden. Marleen Scholte, 48. Zij is van mijn dochter en ik van vroeger van televisie. Comedy uit de jaren 90. Verder is het de verjaardag van Alwien Tulner, Nederlandse actrice, 56. En het is ook de verjaardag van Kyle Eastwood, Amerikaans jazz-basgitarist. Of muzikant, hij is 58 geworden. Polly Walker, Britse actrice, 60. En Phil Rudd, dat is een drummer van AC/DC. Kennen we wel onder andere van de afspraak, 72 geworden. En Bert van Marwijk, ooit was hij ook coach van het Nederlands elftal. 74 is hij geworden. Het had vandaag de verjaardag geweest van Ron Brandstede, maar die overleed 10 februari 2025. Wat vandaag trouwens 76 geworden. En de laatste die jarig is 78 geworden. Ja, en die heeft haar eigen aankondiging.
1: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones. Slave to the rhythm.
0: Nee, dat je het even weet. De 78ste verjaardag van Grace Jones, Jamaicaans model, zangeres en actrice. En vieren we door er gewoon even te draaien op haar eigen verjaardag. Dit is Slave to the Rhythm hier op Centraal Plus.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die tbs, en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en een minimaal...

0: En minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo.
3: Meer voor jou. Het is Centraal Plus met zometeen Bruno Mars na Shakira. Centraal Plus. Waka waka.

0: Dit is Rudo.
1: Op de radio.
2: Met Bruno Mars, I Just Might. En Shakira met Waka Waka. En die Bruno Mars, die heeft nog een grote hit. Risk It All hoor je ook hier bij Centraal Plus. En de grote vraag is, wat wordt dan weer de nieuwe single van het album The Romantic? Zal er nog wel eentje komen, toch? Voordat hij de Ziggo Dome of de Johan Cruijff Arena concerten gaat doen. 10 jaar geleden stond hij zo'n beetje in de Ziggo Dome. Tenminste, 9 jaar geleden. En nu is hij dan weer terug met die Ziggo Dome concert. Hij staat er, de Johan Cruijff Arena concerten. Hij staat er een stuk of 4, 5 keer, geloof ik, in juli. Nou, ik ben de gelukkige die kaarten heb. Tenminste, een van de gelukkigen. Er zijn ook een heleboel mensen die nog kaarten hadden willen hebben, maar er niet bij kunnen zijn. 5 juli ga ik erheen op een zondag. En ik heb er echt ongelooflijk veel zin in. Bruno Mars is I Just Might aan het begin van deel 2 van Rudo voor deze dinsdag 19 mei. Wat is er eigenlijk in het nieuws bij Centraal Plus? We nemen het zo meteen eventjes met je door. En daarbij mag jij dan weer een leuke track uitkiezen die ik dan weer voor je kan gaan draaien. Zometeen even na 10:30. Verder hoor je zometeen onder andere nog de plus track van Stella Lefty. Lekker nummer. Boston komt eraan. En ook zo'n milieu na Whitney Houston. Dit is Step by Step.
1: Rudo!

0: Stella Lefty, nieuwe muziek Boston, deze week de plustrack.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Je vindt het online op centraalplus.nl. Bijvoorbeeld nieuws over de flats aan het Amega-plantsoen in Leiden. Die is ontruimd om een brand op de 8e verdieping. Dat gebeurde gisteren. Verder een bierflesje gegooid naar de meerkoetkuikens bij de Marebrug. Ja, echt ongelooflijk. Als je dit hebt gedaan, ga je schamen. Ga jezelf aangeven bij de politie. Als je mijn kind was geweest en je had dit gedaan, had ik je gewoon echt eigenhandig naar de politie toegesleurd. De beelden ervan zijn te zien op onze website centraalplus.nl. Want er was een livestream op dat moment op het nestje. Dat is het meerkoetennest bij de Marebrug in Leiden. Nou, het gebeurde 12:30 s'nachts. Dat flesje wordt gegooid. Nou, vogeltjes uit dat nest. Eén vogeltje blijft er echt roerloos minutenlang liggen. Echt ongelooflijk sukkel. Als je dat gedaan hebt. Of je nou een man of een vrouw bent. Je bent gewoon een sukkel. Verder de klok van de dorpskerk in Voorschoten. Die gaat 's nachts weer slaan. Alleen wel een klein beetje zachter. Meer daarover op onze website centraalplus.nl. En het molenpadpicknick. Of de molenpadpicknick. Die was druk bezocht afgelopen zondag. Een reportage van het Centraal Plus nieuws vind je nu online via onze website centraalplus.nl. En 3 inwoners starten stichting voor de Kruispuntkerk in Voorschoten. Nu die dan van de gemeente is. Er is verder nog een fietser geschept in Leiden. En het Rijksmuseum van Oudheden zet Nederlandse archeologie in de schijnwerpers. Dat doen ze van 30 mei tot en met 5 juni. En verder het mooie weer wat onderweg is. Maar eerst nog een paar dagen regen. En daar moeten we doorheen bijten. Ook daar vind je meer over op onze website. En dat is centraalplus.nl.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rudo@centraalplus.nl.

0: Plus. Het is tijd voor het nieuws van 10:30 met Paul. En daarna hoor je Taylor Swift met Opa Light. En zometeen hier ook nog Thunder van de Imagine Dragons.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De populaire Merkoet-familie naast de Marebrug in Leiden is afgelopen weekend opgeschrikt door een ernstig incident. In de nacht van zaterdag op zondag werd een vol bierflesje richting het nest gegooid, precies op het moment dat de drie kuikens lagen te slapen. De gebeurtenis was live te zien via de zogenoemde codecam van Stichting De Grachtwacht. Op de beelden is te zien hoe een van de jonge vogels wordt geraakt en minutenlang nauwelijks beweegt. Inmiddels gaat het weer beter met het dier, zo zegt de stichting, die verder spreekt van een laffe daad naar weerloze babyvogels. De klok van de dorpskerk Voorschoten zal binnenkort ook 's avonds en 's nachts weer te horen zijn. De gemeente Voorschoten heeft besloten de klok zachter af te stellen. Eind april werden de uurslagen tussen 7 uur 's avonds en 9 uur 's ochtends nog uitgezet vanwege klachten over geluidsoverlast en dreigende handhaving door de Omgevingsdienst West-Holland. De tijdelijke stilte rond de dorpskerk leidde tot veel reacties van inwoners die de klok juist zien als onderdeel van het dorp. Volgens de gemeente is daarom gezocht naar een oplossing waarbij zowel rekening wordt gehouden met omwonenden als met het cultuurhistorische belang van de kerkklok. Een flat aan het Omega-plantsoen in Leiden is gistermiddag ontruimd omdat er brand was in een elektrokast. Bewoners en hun huisdieren moesten van de brandweer hun woning verlaten. Op de 8e verdieping van het gebouw stond een elektrokast in een technische ruimte door nog onbekende oorzaak in brand. De rook die hierbij vrij kwam verspreidde zich via het ventilatiesysteem door het hele pand. Reden voor de hulpdiensten om meerdere verdiepingen te ontruimen. Er vielen geen gewonden en de brandweer had de brand snel onder controle. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Aan het begin van de ochtend is het eerst nog bewolkt met af en toe wat zon. Vanaf 10:50 gaat het regenen. De wind is matig, kracht 4 en komt uit het zuiden. In de regio wordt het vandaag 14 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Alexander, Imagine Dragons hier bij Centra Plus. En tijdens heeft je de open light en het nieuws van 9:30 met Paul Albers. Daarin hoorde je ook het weer, dat het vandaag nog niet echt hartstikke lekker lenteweer is. Maar daar gaat verandering in komen. Ja, de komende dagen nog niet echt, maar vanaf vrijdag dan gaat het echt zonnig worden in de Leidse regio en Wassenaar. Staat er nog een klein beetje bewolking, ook wel veel zon, maar 28 graden dan wel. Dus dat is wel echt lekker. En komende week vanaf eerste Pinksterdag volop zon en temperaturen die dan rond de 6 à 27 graden liggen. En later volgende week gaat de temperatuur zelfs richting de 30 graden. Ja, zoals Brigitte afgelopen zaterdag al zei in Centraal Plus het weekoverzicht. Ja, eerst zien dan geloven. Ja, ik geloof het wel. Misschien wil ik er ook wel in geloven. Het is in ieder geval hartstikke lekker weer komende week. En nu er nog even doorheen bijten, zoals het artikel ook zegt op onze website centraalplus.nl. Jos had dat artikel ook gelezen en mailde mij daarna via rudo@centraalplus.nl voor de tracksuggestie van vandaag bij het nieuws op centraalplus.nl. Doen we elke dag. Mag jij even kijken naar dat nieuws en bepalen welke track we draaien. Jos mailde dus via rudo@centraalplus.nl voor deze van Crowded House. Dit is Weather With You.

Crowded House, Weather With You. Jos kwam met de tracksuggestie. Vanwege het mooie weer dat er aankomt. Het is een beetje dubbel op. We doen altijd om deze tijd ook nog even het weer. Maar dat hebben we net eigenlijk ook al uitgebreid gedaan. Dus laten we het kort houden. Volgende week hartstikke mooi. De komende dagen wat minder. Af en toe wel zon. Kan ook nog een buitje vallen. Vandaag is het bewolkt en de temperatuur in de Leidse regio in Wassenaar ligt rond de 14 graden.

Usher en Yeah hoor je hier op Central Plus en Jonas Blue en Acts of Desire is nieuwe muziek. Hey, straks deel 3 van Rudo, daarin hoor je Sam Fender en Olivia Dean en Remy en Rudo. Remy in van Sam Fender zometeen samen met Olivia Dean in het derde deel van Rudo. We checken dan ook nog even de dag van vandaag. En nu hoor je die hele grote hit uit De 30 van Zara Larsson. Dit is Midnight Sun.

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat ze...

0: Zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpoint van de Hartstichting, bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. De man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30, rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Sam Fender, Olivia Dean en Remy N op Centraal Plus.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O op de radio.
0: Het is 11 uur geweest. Welkom Rudo hier op Centraal Plus met Becky Hill en de Sam Fender en Olivia Dean. En meer muziek zometeen. Blijf luisteren voor Lady Gaga Runway. Dat is de nieuwste. Komt uit de Devil's Wears Prada. Trouwens, net als de nieuwste van Shanna Spiral, Material Lover. Ook echt wel een lekker nummer. Kan ik misschien ook nog even voor je gaan draaien vandaag. Hey, en verder, als jij nog wat wil weten, als je wat wil horen, laat het vooral van weten. Even mailen kan rudo@centraalplus.nl. Mailadres staat sowieso open voor de dag van vandaag. Want ik wil even van jou weten welke track er past bij de dag van vandaag. Maar ik ga je zo meteen ook die dagen wel even geven. Dus ik ga je even een soort hulplijntje geven. En dan ligt het verder aan jouw creativiteit. In ieder geval staat het mailadres open, rudo@centraalplus.nl.
2: Yeah!

0: Nothing Breaks Like a Heart, Mark Ronson, Miley Cyrus hier bij Centraal Plus op deze 19e mei.
1: Elke dag vieren we wel iets, of staan we ergens bij stil. Vandaag is het...
0: Dinsdag 19 mei 2025 dus.
1: Dit is vandaag.
0: Het is de internationale dag van de huisarts. Ja, die is wel heel erg belangrijk. Als je een kwaaltje hebt, misschien denkt te hebben, ja, dan ga je toch als eerste even naar de huisarts toe en die verwijs je dan door als het nodig is of helpt je gewoon ter plekke. De internationale dag van de ziekte van Crohn, dat is echt heel vervelend. Dan heb je, even plat gezegd, gewoon last van je darmen. En dat is dan zacht uitgedrukt. Hè. Ik denk, als er nu iemand zit te luisteren met de ziekte van Crohn, dan zeg je last van je darmen. Rudo, ik wou dat je het zelf een keer had. Dan had je wel anders gepiept dan last van je darmen. De dag van de groene kinderopvang. Verder de dag van de forensische zorg. En de internationale dag van het eerlijke spel. En het eerlijke spel is eigenlijk wat de dag al zegt. Gewoon niet vals spelen. Gewoon lekker spelen met elkaar. Ja, en verlies je een keer een spelletje, is dat ook niet erg. En jou de vraag, heb je een track bij een van deze dagen? Mail mij.

0: Disco Machine en Something on My Mind op Centraal Plus, waar het 11:30 is. En je zo meteen Suzanne Freek hoort, halverwege. Ja, zijn ze nog niet volgens mij, hè, met die concerten. Ze staan in het Gelredome, maar ze zijn nog niet halverwege. Ze doen 10 keer het Gelredome uitverkopen. 400.000 tickets, ongelooflijk. Zometeen Suzanne Freek en ook One Republic met Rescue Me.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Burgemeester Peter Heikoop heeft de woning waar in de nacht van zondag op maandag een explosief afging voor 4 weken gesloten. Het gaat om een huis in de Julianastraat in Leiden. In de gemeentewet staat dat de burgemeester een dergelijke maatregel mag nemen om de openbare orde en de veiligheid in de buurt te herstellen en de kans op herhaling te voorkomen. De ontploffing beschadigde de voordeur van de woning, de naastgelegen berging en het huis er tegenover. Maar omdat er niemand thuis was, zijn er geen gewonden gevallen. Een maaltijdbezorger op de fiets die door het rode licht reed is gisteravond aangereden door een auto. Dat gebeurde op de Hoge Rijndijk in Leiden bij de oversteekplaats ter hoogte van het Bonaventura College. De bezorger raakte gewond en is na behandeling door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En 3 inwoners van Voorschoten hebben een onafhankelijke stichting opgericht die het beheer en de exploitatie van het nieuwe cultureel centrum in de Kruispuntkerk op zich neemt. De gemeente is enthousiast en noemt het een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de kerk. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag wisselvallig. Het is bewolkt en er valt af en toe wat regen. En de zon laat zich soms zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 15 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.
4: Centraal Plus.
5: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

Suzanne Freek, Halverwege en One Republic en Rescue Me op deze internationale dag van de groene kinderopvang. Dat is in het leven geroepen door de stichting Groen Cement en is bedoeld om kinderen tijdens hun jonge schoolgaande jaren meer te leren over natuur en milieu. En op 19 mei is de dag dat de dag van de groene kinderopvang plaatsvindt. Zijn het internationaal, maar het is een nationale dag. Ja, en sommige ouders kiezen er dus ook echt bewust voor om een kind naar een groene kinderopvang te doen, om lekker met die natuur bezig te zijn. Nou, ik vroeg aan jou, welke track past er bij een van de dagen van vandaag? Het is ook nog eens een keer de dag van de huisarts, de dag van de ziekte van Crohn. Ja, in ieder geval werd deze dag van de groene kinderopvang werd uitgekozen door Ellie. En zij wil een liedje horen uit haar jeugd. Ze zegt, ja, groen, moet ik toch denken aan bloemen? En bij bloemen denk ik aan bloem. En even aan mijn moeder vragen. Blonde.

0: zijn.
1: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
2: Dit is Send.

0: Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30, rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

Madonna en Sabrina Carpenter, Bring Your Love. En Damiano, de feature The First Time. En daarmee is de dinsdagmiddag begonnen, 19 mei 2026. En je radio staat aan op de enige zender waar die op zou moeten staan. Hè. Het is Centraal Plus, met altijd het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar, zometeen ook weer een nieuwe update hier met Robert. Hoor je zometeen om 12:30. En lekkere tracks voor je, onder andere van Gala, Tom O'Dell en George Ezra. En zometeen hoor je ook meer over de Molenpad-picknick. Afgelopen zondag vond die plaats in het kader van 750 jaar. Rio! Zoek er wel. Ga je zometeen horen. Eerst George Ezra. Dit is Shotgun.

0: Gala, Friet from Desire hier bij Centra Plus. Oh, lekker friet. We gaan wel over eten praten, namelijk over een molenpadpicknick. Molenpad, het fietspad tussen Zoeterwoude-Dorp en Zoeterwoude-Rijndijk was zondag de plek van verbinding. De molenpadpicknick bracht dorpsgenoten van beide kanten van het dorp bij elkaar door middel van lekker eten en gezelligheid. Het was allemaal in het kader van 750 jaar Zoeterwoude. Joris Scharf is de organisator daarvan en vertelt je er meer over.
1: We zijn op het molenpad, het verbindende fietspad tussen Zoeterwoude-Dorp en Rijndijk. En in het kader van de 750ste verjaardag van Zoeterwoude dachten we een mooie verbindende evenement te organiseren op dat molenpad. Namelijk de molenpadpicknick. Dus mensen zijn hier nu op eigen gelegenheid met een kleedje, met een tafel, lunchpakketjes mee. En gezellig maken we een lange stoet vanaf het dorp naar Rijndijk. Met z'n allen aan de lange tafel gezellig picknicken.
2: Wat hebben jullie allemaal voor lekkers meegenomen?
3: Alles.
2: Vertel.
3: Cheesecake. Cheesecake. Hamburgers.
4: Nou, ik heb mijn croissantje. Hardgekookt eitje. En voor de gelegenheid aspergepaté.
2: Zelf gemaakt?
4: Nee, zelf gekocht.
5: We hebben wraps meegenomen en we hebben heerlijke courgettetaart is er gebakken.
6: Zij heeft een hartige taart gemaakt. En ik heb een pasta pesto salade gemaakt en we hebben nog stokbrood.
7: Ja, heel gezellig. We komen van allerlei mensen tegen met een hele goed humeur. Dat is hartstikke leuk. De sfeer is super en het is muziek en er komen allemaal van die grappige dingen komen er langs. En je kent gewoon heel veel mensen en iedereen spreekt met iedereen. Het is echt heel erg gezellig.
5: Nou ja, 750 jaar Zoeterwoude, dat is natuurlijk gewoon sowieso hartstikke bijzonder dat je dat mee mag maken. En we hebben ook 700 wel meegemaakt, dus ja, dat hoort er toch bij dan?
6: Het is toch een soort proberen om weer een verbinding te krijgen met Zoeterwoude-Rijndijk. Alleen zie ik nog niet zoveel Rijndijkers.
7: Nou ja, ik denk dat het mooi is dat het dorp zo naar elkaar toe groeit op een mooie en natuurlijke manier.
0: Oh joh, de Angelique Beekhuizen die was er natuurlijk ook bij de picknick, het molenpad picknick. En de beelden ervan kun je nu vinden op onze website, dat is centraalplus.nl.

0: Keen, Sovereign Light Café en Gordon met Reinier Zonneveld. Loco, loco. Half 1, tijd voor het nieuws. Daarna misschien wel de zomerhit. In ieder geval voor volgende week. Bouza komt eraan en Magnetic.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Burgemeester Peter Heikoop heeft de woning waar in de nacht van zondag op maandag een explosief afging voor 4 weken gesloten. Het gaat om een huis in de Julianastraat in Leiden. In de gemeentewet staat dat de burgemeester een dergelijke maatregel mag nemen om de openbare orde en de veiligheid in de buurt te herstellen en de kans op herhaling te voorkomen. De ontploffing beschadigde de voordeur van de woning, de naastgelegen berging en het huis er tegenover. Maar omdat er niemand thuis was, zijn er geen gewonden gevallen. Een maaltijdbezorger op de fiets die door het rode licht reed is gisteravond aangereden door een auto. Dat gebeurde op de Hoge Rijndijk in Leiden bij de oversteekplaats ter hoogte van het Bonaventura College. De bezorger raakte gewond en is na behandeling door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En 3 inwoners van Voorschoten hebben een onafhankelijke stichting opgericht die het beheer en de exploitatie van het nieuwe cultureel centrum in de Kruispuntkerk op zich neemt. De gemeente is enthousiast en noemt het een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de kerk. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag wisselvallig. Het is bewolkt en er valt af en toe wat regen. En de zon laat zich soms zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 15 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: alone.
1: Michael Schulte, You Let Me Walk Alone. En Bauza Magnetic hoorde je hier. Het is 20:30 geweest. Je luistert naar Centraal Plus. Met de lekkerste muziek. Met het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar. En met de winnaar van The Voice of Holland. Ruben Hilton, die won vorige week de finale van The Voice of Holland. De winnaar werd bekendgemaakt in RTL Tonight. En hij heeft gelijk, nu die gewonnen heeft, een mooi podium te pakken. Het was namelijk de pupil. Degene die Suzanne Freek onder hun hoede hadden genomen. En die hebben gelijk gezegd, weet je wat jij mag? Je mag mee met ons naar het Gelredome. Dus als je naar Suzanne Freek gaat of bent geweest, heb je Ruben Hille ook nog eens een keertje in dat voorprogramma kunnen zien staan. Nou, zijn eerste single, die doet hij daar vast ook, kan niet anders. 20 Seconds, zo heet hij.
2: I've got

Pink met Nate Roos, Just Give Me A Reason. En Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Het is Centraal Plus met zometeen het nieuws van 1 uur. En daarna non-stop de lekkerste muziek. En het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Klinkt als een spannend jongensboek, hè? Hey, straks hier, ook om 3 uur, de middagshow met Elmar. Bij hem hoor je ook weer het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En ook bij Elmar altijd weer gasten in de studio. En ik ben er morgen weer, even na 9:00, direct na de ochtendshow naar Mark en naar Rabin. Voor nu wens ik je een hele fijne dinsdag verder. En heb ik Bruno Mars nog voor je met Locked Out of Heaven.

0: Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30 rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Burgemeester Peter Heikoop heeft de woning waar in de nacht van zondag op maandag een explosief afging voor 4 weken gesloten. Het gaat om een huis in de Julianastraat in Leiden. In de gemeentewet staat dat de burgemeester een dergelijke maatregel mag nemen om de openbare orde en de veiligheid in de buurt te herstellen en de kans op herhaling te voorkomen. De ontploffing beschadigde de voordeur van de woning, de naastgelegen berging en het huis ertegenover. Maar omdat er niemand thuis was, zijn er geen gewonden gevallen. Een maaltijdbezorger op de fiets die door het rode licht reed is gisteravond aangereden door een auto. Dat gebeurde op de Hoge Rijndijk in Leiden bij de oversteekplaats ter hoogte van het Bonaventura College. De bezorger raakte gewond en is na behandeling door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En 3 inwoners van Voorschoten hebben een onafhankelijke stichting opgericht die het beheer en de exploitatie van het nieuwe cultureel centrum in de Kruispuntkerk op zich neemt. De gemeente is enthousiast en noemt het een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de kerk. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag wisselvallig. Het is bewolkt en er valt af en toe wat regen en de zon laat zich soms zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 15 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf 1,5 jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8 uur brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Burgemeester Peter Heikoop heeft de woning waar in de nacht van zondag op maandag een explosief afging voor 4 weken gesloten. Het gaat om een huis in de Julianastraat in Leiden. In de gemeentewet staat dat de burgemeester een dergelijke maatregel mag nemen om de openbare orde en de veiligheid in de buurt te herstellen en de kans op herhaling te voorkomen. De ontploffing beschadigde de voordeur van de woning, de naastgelegen berging en het huis er tegenover. Maar omdat er niemand thuis was, zijn er geen gewonden gevallen. Een maaltijdbezorger op de fiets die door het rode licht reed is gisteravond aangereden door een auto. Dat gebeurde op de Hoge Rijndijk in Leiden bij de oversteekplaats ter hoogte van het Bonaventura College. De bezorger raakte gewond en is na behandeling door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En 3 inwoners van Voorschoten hebben een onafhankelijke stichting opgericht die het beheer en de exploitatie van het nieuwe cultureel centrum in de Kruispuntkerk op zich neemt. De gemeente is enthousiast en noemt het een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de kerk. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is vandaag wisselvallig. Het is bewolkt en er valt af en toe wat regen. En de zon laat zich soms zien. De temperatuur loopt vandaag op tot 15 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïnse drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat langzaam rijdend verkeer op de A20, Gouda, Hoek van Holland. 10 minuten vertraging bij Nieuwekerk aan Den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
3: Meer voor jou. De middagshow van Centraal Plus met Sia, Bibi Rexha en Faithless. Dit is New Religion.

C'est la vie van Chef Special en Sommieux met Morning. Het is de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar die aanstaat. Centraal Plus met een update vanuit Italië. De plastic soepsurfer heeft inmiddels Rome bereikt na 750 kilometer op zee zitten. En komende donderdag overmorgen dan gaat hij op bezoek bij de paus in Vaticaanstad. En hij heeft ook een missie. En dat is zorgen dat er een statiegeld-innamemachine gaat komen. En dat is dan de eerste en trouwens ook de enige voor Vaticaanstad. Gesprek hebben ze vanmorgen gehad in de ochtendshow. En dat gesprek dat kan je natuurlijk ook terugvinden op onze eigen website. En dat is centraalplus.nl. Armin van Buuren en de zanger afkomstig uit Zoetermeer, Mr. Props en Another You, na Somber. Dit is Potential.

Armin van Buren, Mr. Props en Another You, Centraal Plus met Fleming en Meteor, niet nodig na deze classic uit de 90's van Total Touch en Love Me in Slow Motion.

0: Fleming Meteor niet nodig. En ook Total Touch, en dat zijn broer en zus Tjeerd en Treintje Oosterhuis met Love Me in Slow Motion. Onderweg naar het einde van de werkdag met Mike Posner, Cooler Than Me. Ook Harry Styles komt eraan met American Girls. Na weerverkeer en regionieuws. En zometeen trouwens ook de tv-update. Maar eerst Robert Beursen.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De nieuwe coalitie in Leiderdorp van Pro, D66 en CDA is gisteravond geïnstalleerd. De partijen zeggen de komende jaren nadrukkelijk te willen samenwerken met de oppositie, maar dat lijkt niet wederzijds. De coalitie kreeg namelijk meteen stevige kritiek vanuit de VVD en LPL. Vooral de VVD zette de toon door vraagtekens te zetten bij de financiële onderbouwing, de bestuurstijl, en ze stemde tegen de woonplaatsontheffing van twee wethouders van buiten Leiderdorp. De Eredivisie basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden hebben de tweede wedstrijd in de kwartfinale van de play-offs verloren. Ze speelden tegen LWD Basket uit Leeuwarden. Het werd na verlenging 94-85 in het voordeel van de Friezen. Hierdoor is de stand op 1-1 uitgekomen. Vanavond spelen beide ploegen opnieuw tegen elkaar. Wie dan wint, gaat door. En de stichting Buurtgezinnen is op zoek naar Leidenaren die af en toe wat leuks willen doen met de minderjarige asielzoekers in de stad. De organisatie deed bij Centraal Plus een oproep. De steungezinnen, zoals ze worden genoemd, die kunnen bijvoorbeeld een dagje gaan voetballen, koken of fietsen met een jongere. De asielzoekers blijven gewoon wonen in het AZC. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het is vannacht 12 graden. Morgen wordt de hele dag wisselvallig. Het begint met regen. In de middag laat de zon zich zien en de temperatuur loopt op tot 17 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag 10 minuten vertraging bij Roelofarensveen. 20 minuten extra heb je nodig op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Want bij de Benelux-tunnel zijn twee rijstroken dicht. Kwartiertje vertraging daar. 10 minuten vertraging op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan Den IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Momenteel is hij druk bezig met zijn tour. En die tour die bevindt zich momenteel in Nederland in de Johan Cruijff Arena. Harry Styles en American Girls. En daarvoor Cooler Than Me van Mike Posner.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Vandaag dinsdag 19 mei, dat betekent weer tijd voor een gesprek met een burgemeester uit onze regio. En dat gaat deze week de burgemeester van Oegstgeest zijn. Dat is burgemeester Emiel Jentsch. En onder andere gaat het over een terugblik naar de oranje activiteiten. En ook gaat het, eigenlijk een vreselijk bericht natuurlijk van vorige week zondag. Het overlijden van dat 15-jarige meisje bij de marathon. Ze deed mee met de halve marathon en woonachtig was zij in Oegstgeest. Ja, zij is overleden en daar staat de burgemeester en uiteraard heel Oegstgeest ook bij stil. Vanavond dus dat complete gesprek en dat kan je gaan bekijken via Ziggo kanaal 40 en 45 en bij KPN, Telfort, X's voor Al en Tele 2 kanaal 1412. Is dit Hoopa Stenk? Je hoort The Reason.

somebody else. X Plus track Kygo, Khalid en Griffin met Save My Love. En de nieuwste, Tyla met Sarah Larsson en She Did It Again. Het is Centraal Plus met zometeen Jeroen Weijemars. Ik ga hem eventjes bellen over de Zwemvierdaagse. Zwemvierdaagse vindt altijd plaats in de zomervakantie. En de inschrijving daarvan is deze week officieel begonnen. Hey, daar ben ik ook wel even benieuwd trouwens naar de status van de avondvierdaagse. Want ook die organiseert Jeroen Weijemars. En nou, zometeen daar dus alles over in de middagshow van Centraal Plus. Met nu Morgan Wallen en Tate McRae. Dit is What I Want.

0: Nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord. En blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Een kwartier vertraging bij Hoogmade. Na een ongeluk is de A4 weer vrijgegeven vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. 10 kilometer file en 3 kwartier vertraging daar nog. En op de N210 Schoonhoven Rotterdam bij de aansluiting met de N219. 3 kilometer file en 1 kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
3: voor jou. De middagshow van Centraal Plus met Younotus, Yannick en Senex. Dit is Narcotic. So you face it with a smile. There is no need to

Narcotic, You Not Is, Yannick en Senex. En die hoorde je bij Centraal Plus. Ja, als je naar buiten gaat, als de werkdag voor jou bijna ten einde is, dan zou ik in ieder geval iets van een parapluutje regelen of een regenpak, want het is nat buiten. Het is ook grauw en grijs en eigenlijk weer om gewoon lekker binnen te zitten. Het is Centraal Plus, de middagshow, met nieuws vanuit Leiden. Burgemeester Peter Heekoop heeft namelijk een woning aan de Julianastraat in Leiden gesloten. Dat is die woning waar in de nacht van zondag op maandag een explosief afging. En de gemeente, ja, die mag dat doen. Zo'n maatregel mogen ze nemen om de openbare orde en veiligheid in de buurt te herstellen en de kans op herhaling te minimaliseren. Ja, en bij die ontploffing afgelopen week beschadigde de voordeur van de woning en ook een naastgelegen berging en een huis daartegenover. Het zijn gelukkig geen gewonden gevallen, maar deze maatregel heeft dus de burgemeester genomen. En meer daarover vind je op onze eigen website centraalplus.nl. Zometeen ga ik bellen met Jeroen Weijemers. We gaan het hebben over de Leidse Zwemvierdaagse. De opening is officieel, de inschrijving is officieel geopend. Ook Stay, Rihanna en Mickey Echo, die ga je horen. Na een dikke hit uit de 30, Zoo. Dit is Shakira.

0: 2013, toen was het een grote hit op naam van Rihanna samen met Mickey Echo. Je hoorde Stay bij Centraal Plus. En daarvoor Zoo van Shakira. Van 24 tot en met 28 augustus, dan is het weer tijd voor de Leidse Zwemvierdaagse. En de organisator Jeroen Weijenmars heb ik aan de telefoon. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het lijkt momenteel buiten wel een soort zwembad met dat weer, hè, met die regen.
1: Ja, dat is, je kunt je niet voorstellen, maar je moet maar gewoon indenken dat het weer van het komende Pinksterweekend wordt. Dat is het weer wat we voor ogen hebben.
0: Ja, dan worden we daar eigenlijk meteen blij van, temperaturen ver boven de 20 graden. Hey Jeroen, jij bent ondertussen druk bezig met de voorbereidingen voor een groot evenement eind augustus, de Leidse Zwemvierdaagse. En de inschrijvingen die zijn deze week officieel begonnen.
1: Ja, dat klopt. Nou ja, ik ben niet alleen bezig van Sport in Beeld. Er zijn een heleboel mensen mee bezig. En gisteren zijn de inschrijvingen geopend voor inderdaad de Zwemvierdaagse die de laatste volle week van augustus plaatsvindt, 24 augustus, tot en met 28 augustus. De oplettende luisteraar die weet dan, hey, dat zijn 5 dagen, maar je mag in 5 dagen 4 keer zwemmen en dan haal in het befaamde Zwemvierdaagse kruisje. En gisteren open gegaan. En er is ondanks het slechte weer, want eerlijk is eerlijk, het goede weer doet het altijd beter. Maar ondanks het slechte weer van dit moment zijn we al 50 inschrijvingen verder.
0: Kijk, nou dat klinkt in ieder geval positief en veelbelovend. Even kort, die Zwemvierdaagse, wat moet je nou precies gaan doen? Dat mag dus in 4 dagen. Je hebt 5 dagen daar de tijd voor. Maar waar gaat dat precies plaatsvinden en hoe ziet het eruit?
1: Nou, het gaat plaatsvinden bij Zwembad de Vliet in de openluchtzwembad. Dus ja, we willen inderdaad gewoon mooi weer hebben. Dat is bij voorkeur. Tegelijkertijd, ja, als het regent in het water ben je er ook wel nat. En daar moet je dan op een gegeven moment in 4 avonden 10 baantjes van 50 meter zwemmen. Dat is 500 meter voor de snelle rekenaar onder ons. En uiteindelijk heb je dan 2 kilometer gezwommen in 1 week. En dat geeft dan vervolgens recht op het mag je trots drager zijn van het Zwemvierdaagse kruisje. En het mooie is dat deze editie, de 50ste editie, is die in Leiden georganiseerd wordt. En daarmee zijn we een van de gemeenten in Nederland die eigenlijk al vanaf het begin af aan betrokken is bij de Zwemvierdaagse. Wij deden dat toen nog niet als Sport in Beeld, toen waren er andere organisatoren. Maar er is 1 zwemster onder ons die de 48ste keer te water gaat.
0: Wauw, dat is echt wel een behoorlijke mijlpaal. Met andere woorden, gaat een hele bijzondere editie worden. Eentje met een gouden randje. Hey, daar ben ik wel benieuwd, hè. Die baantjes, worden die geteld per baan door iemand? Moet je dat zelf doen of zit er gewoon een hele strenge jury?
1: Nou, het is zo dat wij ervan uitgaan dat iedereen, zoals het met heel mooie woorden heet, intrinsiek gemotiveerd is. Dat iedereen het zelf wil. Maar eerlijk is eerlijk, er zitten ook aan de einde van de banen zitten een paar, scheidsrechters, een beetje, maar in ieder geval mensen die kijken of je netjes de baantjes zwemt.
0: Ja.
1: Je mag er zo lang mogelijk over doen, tenminste zo lang als je zelf wil. Maximaal 2 uur, maar goed, dat zou iedereen wel moeten halen. Je mag ondertussen ook wel even rusten. En er zijn dus toezichthouders die even zorgen dat het allemaal letterlijk en figuurlijk in goede banen gaat. En er zijn natuurlijk ook mensen die opletten om te zorgen dat niet iemand ten onder gaat, zeg maar, omdat hij even te moe is om de laatste slagen te maken. En dan heb je 10 baantjes voor te kiezen. En er zijn zelfs liefhebbers die wat geoefender zijn met zwemmen. En die doen gewoon even 2 keer 10 baantjes.
0: Kijk, de echte fanatiekelingen. Hey, waar moet je aan voldoen? Wat zijn de belangrijkste regels? Is er bijvoorbeeld een minimale leeftijd?
1: Nee, je moet, in feite is er geen minimale leeftijd. Je moet voldoen aan het feit dat je een zwemdiploma hebt. En een erkend zwemdiploma in Nederland. Daar moet je aan voldoen. En dan mag je te water, want dan heb je eerder al bewezen dat je kunt zwemmen. Het is wel goed om erbij te zeggen, als je nou echt ongeoefend bent, dan zeggen wij altijd, start dan wat rustiger. Want het is toch wel, zwemmen kan vrij inspannend zijn. Je hoeft alleen een zwemdiploma te hebben en dat hoef je wat mij betreft in 1880 gehaald te hebben. Dat maakt niet uit, als het maar een erkend Nederlands zwemdiploma is en dan kan je te water. En leeftijd speelt geen rol, dus zowel van 7, 6 jaar zien we ze te water gaan, soms zelfs nog jonger, tot aan, 67, 76 of ouder.
0: Ja, hoeveel deelnemers mogen er meedoen? Want nu staat de teller op 50. Hoeveel gaan dat er worden als het aan jou en jullie ligt?
1: Nou ja, dat is. We hebben de afgelopen weken de Leidse avondvierdaagse moeten sluiten vanwege het, het aantal verkochte tickets dat was bereikt, zeg maar, de grens. En we zitten nu, we streven naar pak een beet 800 deelnemers. En dan is het nog net leuk om te water te gaan, want anders is het echt file zwemmen. Dus dat is een beetje wat het maximum is, wat we in 2 uur zeg maar, kunnen verwerken in een bad. En ja, dat, daar gaan we dit jaar voor. Mocht dat dan op enig moment, want dan zitten we al wat hoger weer dan vorig jaar. Mocht dat op enig moment blijken dat dat weer te weinig is. We zien dat evenementen een enorme vlucht nemen op dit moment in Leiden. En sportieve evenementen vooral. Ja, dan gaan we kijken naar de volgende editie of we het nog wat kunnen opkrikken. En dat is goed om er even bij te zeggen. Dus we hebben er maar maximaal 800 tickets.
0: Oké, volgens mij gaat het een mooi evenement worden. Die avondvierdaagse waar je net al even over begon, die is dus helemaal uitverkocht. Wanneer gaat die dan precies lopen?
1: Die gaat op 9 juni van start. Dat is overigens wel precies 4 dagen lopen. Dus dat is 9 juni dinsdag tot en met de vrijdag die daarachter zit. Dat is de 12e. En het is ook even goed om te vertellen, bij de zwemvierdaagse hebben we nog voor de echte liefhebbers. En dan kijken we vooral naar de... Ja, Waaghalzen op vrijdag 28 augustus hebben we het Open Leids Kampioenschap bommetjes springen.
0: Dat is altijd leuk. En is dat dan meer gewoon voor het plezier en voor de gezelligheid? Of is het ook wel echt iets waar je een prijs mee zou kunnen verdienen?
1: Zeker, zeker, natuurlijk. We doen altijd prijzen. En vorig jaar hadden we de eerste editie daarvan. We gaan nu naar de tweede editie. Vorig jaar hebben we een beetje 25 deelnemers. Dus de vraag is of we dat dit jaar kunnen overtreffen. Daar gaan we ook wat meer reuring over maken. Dus we hopen dit jaar 50 deelnemers te gaan halen. En daar kun je gewoon, hoef je niet de zwemvierdaagse meegezonden te hebben. Maar op één moment moet je gewoon op vrijdagavond... aantreden in het zwembad de Vliet en dan vanaf de hoge of de lage duikplank. En degene die de meest spectaculaire sprong maakt, de hoogste spetters of het origineels op de plank verschijnt, die winnen prijzen.
0: Hey, dat klinkt allemaal superleuk. Gaat dus allemaal plaatsvinden van 24 tot en met 28 augustus, de Leidse zwemvierdaagse. Nog één keer Jeroen, voor de luisteraars en kijkers, waar kan men zich aanmelden?
1: Nou, dat is hartstikke makkelijk. Gewoon op www.leidsezwemvierdaagse.nl en dan vind je het.
0: Ik zou zeggen, succes met de voorbereidingen. En volgens mij gaat dat goed komen met al die baantjes trekken.
1: Dat gaat ongetwijfeld lukken. We zien elkaar onder een zonnige gesternte in de laatste volle week van augustus.
0: Jeroen, dankjewel en nog een mooie dinsdagmiddag.
1: Dankjewel, tot ziens.

0: Thomas Gray, Rumors en Mystical Magical van Benson Boone.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: De gemeente Leiden gaat meebetalen aan het chippen van katten. En vind jij dat een goede besteding van het belastinggeld? Dat is de vraag, de poll van deze week. 3 keuzes. 31% geeft aan, ja, iedereen verdient een huisdier. 62% is echt nee, geen kat nemen als je het niet kan betalen. En 7%, ja, die heeft geen mening of die maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
0: En aankomende vrijdag om 7 uur in het weekoverzicht de uitslag van de poll van deze week. Het is de middagshow. Ik wil dat je liegt. Je hoort nu Hanna mee samen met Maxime.
2: Minuut.

0: Hanna mee met de Belgische Maxime en Ik wil dat je liegt. Onderweg naar het einde van de werkdag, inmiddels 4:30 geworden. Met zometeen Fever Dream, de nummer 1 uit de 30 op naam van Alex Warren. En ook gaan we het hebben over het afscheid van Herman Romein. Gisteren in Leiderdorp, hij is afgezwaaid als wethouder. Eerst nu Robert Beursen, weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus, meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De nieuwe coalitie in Leiderdorp van Pro, D66 en CDA is gisteravond geïnstalleerd. De partijen zeggen de komende jaren nadrukkelijk te willen samenwerken met de oppositie, maar dat lijkt niet wederzijds. De coalitie kreeg namelijk meteen stevige kritiek vanuit de VVD en LPL. Vooral de VVD zette de toon door vraagtekens te zetten bij de financiële onderbouwing, de bestuurstijl, en ze stemde tegen de woonplaatsontheffing van twee wethouders van buiten Leiderdorp. De Eredivisie basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden hebben de tweede wedstrijd in de kwartfinale van de play-offs verloren. Ze speelden tegen LWD Basket uit Leeuwarden. Het werd na verlenging 94-85 in het voordeel van de Vriezen. Hierdoor is de stand op 1-1 uitgekomen. Vanavond spelen beide ploegen opnieuw tegen elkaar. Wie dan wint, gaat door. En de stichting Buurtgezinnen is op zoek naar Leidenaren die af en toe wat leuks willen doen met de minderjarige asielzoekers in de stad. De organisatie deed bij Centraal Plus een oproep. De steungezinnen, zoals ze worden genoemd, die kunnen bijvoorbeeld een dagje gaan voetballen, koken of fietsen met een jongere. De asielzoekers blijven gewoon wonen in het AZC. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het is vannacht 12 graden. Morgen wordt de hele dag wisselvallig. Het begint met regen. In de middag laat de zon zich zien en de temperatuur loopt op tot 17 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer 100 kilometer file in onze regio. De files met de meeste vertraging. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 20 minuten tussen Schiphol en Hoogmade. 15 kilometer langzaam rijdt het verkeer daar. Na een ongeluk is de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam weer vrijgegeven bij knooppunt Ketelplein. Maar er is wel een file van 20 kilometer achtergebleven. Vanaf knooppunt Hofvliet een half uur vertraging. 10 minuten extra op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Europoort. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 10 minuten vertraging. En 20 minuten vertraging op de N210 vanuit Schoonhoven naar Rotterdam. File staat voor de aansluiting met de N219 en is 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu meer muziek voor jou.

0: Ja, met recht de hitmachine Alex Warren. Alles wat deze man doet, dat verandert in goud en eindigt in een dikke, dikke hit. Zo ook deze, Fever Dream. En die hoorde je bij Centraal Plus. Gisteravond, ja, de nieuwe coalitie, officieel geïnstalleerd in Leiderdorp. En met een nieuwe coalitie betekent dat nieuwe wethouders en ook wethouders die afzwaaien. Ja, voorheen was het altijd wethouder Herman Romeijn. En nu kan Mark Wonning gewoon zeggen Herman Romeijn. En dan hoeft hij geen u, maar je te zeggen.
1: Herman Romeijn? Ja, nee, ik begon goed, hè? Ik begon Herman Romeijn. Ik mag nu je zeggen.
2: Je mag altijd je zeggen, zeker.
1: Hey, net het afscheid in de gemeenteraad, een beetje een voetbalvraag. Wat gaat er door u heen?
2: Ja, heel veel. Er gaan 4 jaren door me heen met herinneringen, met mooie dingen. De burgemeester heeft tal van zaken al genoemd. Maar ik gaf aan de gemeenteraad aan waar ik 2 dingen waar ik trots op was. En dat is met name het armoedebeleid, het aandacht hebben voor elkaar. Ik noemde het ook het kloppend hart wat in de samenleving is. En ik ben trots op de samenwerking binnen het college. Daar kijk ik met veel dankbaarheid op terug.
1: Je had net in je speech ook iets over de pers, hè, hoe belangrijk die is. Over de kritische vragen na de raadsvergadering. Nou, dan doen we nog 1 kritische vraag. Waar bent u het minst trots op?
2: Nou, er zijn 2 dingen geweest waar ik ook wel eens wat strenger heb moeten zijn in Leiderdorp. Dat gaat bijvoorbeeld over de ruitervereniging, die het ook moeilijk had. En waar ik ook wel moest staan voor het algemeen belang en voor de toekomst. En bijvoorbeeld ook de brandweerkazerne en het erfgoed wat daar is. Ja, dat zijn toch wel 2 dingen die ik wat minder graag had gedaan, maar die wel nodig waren. En uiteindelijk allebei een goede plek hebben gekregen, ook naar de toekomst toe.
1: Ga je met een goed gevoel weg uit Leiderdorp?
2: Ja, ook met een gevoel van enige weemoed. Ik had heel graag wethouder gebleven. Ik ga ook echt alle mensen missen met wie ik heb samengewerkt. En ik hoop dat, gelijk maar een oproepje. Kom op mijn afscheidsreceptie de 28e mei, aanstaande donderdag, volgende week donderdag. Maar ik ga Leiderdorp missen, maar ik kom zeker nog een keertje terug.
0: Aldus wethouder, maar ja, was wethouder, inmiddels gewoon Herman Romeijn. En op de 28e is dus zijn afscheidsreceptie. Betekent dus ook nieuwe wethouders. Eén nieuwe wethouder, dat is sowieso Freddy Blommers. En ook Freddy heeft Mark inmiddels gesproken.
1: Leiderdorp heeft een nieuw college. De 2 wethouders die kennen we al hier in Leiderdorp, namelijk Daan Binnendijk en Gebke van Gaal. Maar we hebben nu een derde wethouder van D66, Freddy Blommers. Meneer Blommers, gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
1: Mooie avond, denk ik zo. Hè? Benoemd worden tot wethouder, is dat wel een moment?
3: Ja, het is een mooi moment. En ik vind het ook wel een eer dat ik hier nu benoemd ben als wethouder.
1: U moest eerst nog even op de publieke tribune plaatsnemen. Dat hoort dan. Hoe heeft u het politiek schouwspel gezien? Want het ging wel even inhoudelijk ook over het coalitieakkoord.
3: Ja, ik vind het heel goed dat het inhoudelijk over het coalitieakkoord ging. Daarmee hoor je gelijk hoe de partijen erin zitten. En ik verwacht ook een goede samenwerking met de rest van de raad. En ik hoor daar al genoeg aanknopingspunten voor.
1: Dan even over de ontheffing voor de woonplaats. De wet zegt een wethouder moet wonen in de gemeente waar hij of zij wethouder is. Nu zijn er steeds meer gemeenten in het land waar dat niet zo is. In Leiderdorp was dat de vorige periode ook niet. En dan zijn er toch 1 partij, de VVD, die zegt wij stemmen tegen de woonplaatsontheffing. Hoe reageert u daarop?
3: Ja, dat is hun goed recht om zo te stemmen. Ik heb daar eigenlijk geen...

0: Wat een toffe samenwerking. Calvin Harris en Jazzy Satisfy. En daarvoor Pink Fucking Perfect. En je hoorde alles over de nieuwe wethouder in Leiderdorp. Dat is Freddy Blommers. Ja, en daarnaast Herman Romeijn. Hij is vanaf vandaag officieel geen wethouder meer. Dus dan is het niet wethouder Herman Romeijn, maar Herman Romeijn. En Herman die had ook nog even een dankwoordje. Dat had hij speciaal voor de pers. En dan in het bijzonder voor mijn collega van de ochtend, Mark Wonink. Luister mee.
1: Ook jullie willen bedanken. Ik ben geen avondmens, maar jullie slaagden er wel in. Zeker Mark, kijk vooral even nu aan. Om aan het eind van de avond, als ik met mijn tong over de vloer naar de bar wilde gaan, om dan toch weer even ons eruit te pakken en met een paar vragen te stellen die je denkt van mijn hemel. Maar het is belangrijk. Belangrijk om wat hier in het gemeentehuis gebeurt buiten zichtbaar te maken. Dus dank daarvoor.
0: Nou, met andere woorden, de dankwoorden van Herman Romeijn, voorheen wethouder Herman Romeijn. Het is de middagshow. Shivers, Ed Sheeran komt eraan na Taylor Swift en Kendrick Lamar. Dit is Bad Blood.

Ed Sheeran en Shivers. En ook Bad Blood van Taylor Swift en Kendrick Lamar. Het is Centraal Plus de middagshow. Inmiddels bijna 5 uur geworden op deze druilerige dinsdagmiddag. Is trouwens ook een beetje winderig, kwam ik net achter hier in de studio. Zometeen, na 5 uur, de nieuwsupdate, ga ik je even bijpraten over het nieuws van vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar. En nu heb ik Where is my husband? Dit is Ray.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer, het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio 150 kilometer file bij elkaar. Een drukke avond, spits, gelukkig niet al te veel bijzonderheden. A4 Amsterdam-Den Haag, kwartier vertraging bij Roelof Arendsveen. Na een ongeluk is de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam weer vrij bij knooppunt Ketelplein. Maar die file van 19 kilometer, die staat er voorlopig nog wel. Vanaf knooppunt Hofvliet heb je een half uur vertraging. Kwartiertje op de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. Kwartiertje de andere kant op richting Hoek van Holland op de A20 bij knooppunt Terbrechtseplein. En een kwartier vertraging op de N219 Zevenhuizen Capelle aan den IJssel. Bij Capelle aan den IJssel 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
3: voor jou. De werkdag ten einde met zometeen de nieuwsupdate en nu Justin en Jack Style.

0: Kensington, A War en Turn the Lights Off. Een dikke hit op naam van Justin, Jack Staal en John.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: Denk maar zo, na regen komt zonneschijn.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: Ja, vanaf morgen dan gaat die temperatuur langzaam een beetje omhoog. Gaan we steeds meer het zonnetje zien. En volgende week, het is dan de week van tweede Pinksterdag. Ja, dan belooft het helemaal top te gaan worden met ja, misschien wel 30 graden. 30 graden, eind mei, begin juni. Ja, dat zou dan toch lekker zijn. Maar goed, eerst zien dan geloven. Hè. Ik bedoel, het kan altijd nog veranderen in positieve of negatieve zin. Wat wel positief is, de werkdag is ten einde. Het is even na 5 en ik heb de nieuwsupdate voor je klaarstaan. Ga ik je even bijpraten met het nieuws van vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar. Ook Lady Gaga en Disease komt eraan. Nou, uit België, Pommelien Thijs en Ik Moet Gaan. Dus dat wordt van...

0: Lady Gaga, Dizzy's en Ik Moet Gaan. Je hoorde Pommelien Thijs.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: En dan nemen we even de dag door wat betreft het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Beginnen we bij Marijn Tinga, dat is de plastic soepsurfer. Hij heeft Rome bereikt, heeft 750 kilometer op zee gezeten met zijn surfboard. En komende donderdag dan gaat hij op bezoek bij de paus. Vanmorgen hebben ze daar een uitgebreid gesprek over gehad in de ochtendshow. En dat kan je terugluisteren via de website centraalplus.nl. Pleinen Emmastraat en de Slikstegen in Leiden groener en ook klimaatbestendiger. En ZZ Leiden, gisteravond hebben ze weer gespeeld. Dat was de wedstrijd weer tegen Leeuwarden. Die hebben ze verloren. En wethouder Romein, hij neemt officieel afscheid. Hij gaat wat anders doen. Is een aantal jaar wethouder geweest in Leiderdorp. Ook daar vind je meer over op de website centraalplus.nl. En burgemeester sluit woning Julianastraat. En dat is de woning waar afgelopen zondag een explosief is afgegaan. Nou, onder andere kan je dat bericht ook terugvinden via onze gratis nieuwsapp die je kan downloaden via Android en iPhone. Heb ik Vice met Afrojack en Hey voor je klaarstaan. Na de winnaar van The Voice of Holland. En zijn naam dat is Ruben Hillen. Dit is 20 Seconds.

met het fluitje. Ja, dan vraag je je toch af, waar blijft dan de slang uit de vaas, toch? Vice met Afrojack en Hey bij Centraal Plus. Samber, 12 to 12, de langst genoteerde plaat uit de 30. Die komt eraan naar Robin Thicke en When I Get You Alone.

0: onderweg naar huis. En dat doe je natuurlijk dagelijks met de muziek van Centraal Plus en het laatste nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Samber 12 to 12 en Robin Thicke, When I Get You Alone. Get Lucky, Daft Punk komt eraan. En ook Mr. Know-It-All, X Plus track en hit uit de 30 op naam van Teddy Swims. Na weerverkeer en regio nieuws, hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De nieuwe coalitie in Leiderdorp van Pro, D66 en CDA is gisteravond geïnstalleerd. De partijen zeggen de komende jaren nadrukkelijk te willen samenwerken met de oppositie, maar dat lijkt niet wederzijds. De coalitie kreeg namelijk meteen stevige kritiek vanuit de VVD en LPL. Vooral de VVD zette de toon door vraagtekens te zetten bij de financiële onderbouwing, de bestuurstijl en ze stemde tegen de woonplaatsontheffing van twee wethouders van buiten Leiderdorp. De Eredivisie basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden hebben de tweede wedstrijd in de kwartfinale van de play-offs verloren. Ze speelden tegen LWD Basket uit Leeuwarden. Het werd na verlenging 94-85 in het voordeel van de Vriezen. Hierdoor is de stand op 1-1 uitgekomen. Vanavond spelen beide ploegen opnieuw tegen elkaar. Wie dan wint, gaat door. En de stichting Buurtgezinnen is op zoek naar Leidenaren die af en toe wat leuks willen doen met de minderjarige asielzoekers in de stad. De organisatie deed bij Centraal Plus een oproep. De steungezinnen, zoals ze worden genoemd, die kunnen bijvoorbeeld een dagje gaan voetballen, koken of fietsen met een jongere. De asielzoekers blijven gewoon wonen in het AZC. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het is vannacht 12 graden. Morgen wordt de hele dag wisselvallig. Het begint met regen. In de middag laat de zon zich zien en de temperatuur loopt op tot 17 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in onze regio een drukke avond, spits. Onder invloed van wat regen, gelukkig weinig bijzonderheden tussen de 160 kilometer file die er staat. Zo heb je een half uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 21 kilometer file staat er tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein. Rechter rijstrook van A20 is dicht vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij het Terbrechtseplein. Kwartier vertraging daar. Op de A20 Gouda Hoek van Holland, 20 minuten extra reistijd tussen Moordrecht en het Terbrechtseplein. N207 Alphen aan de Rijnberg Ambacht, 20 minuten vertraging bij industriegebied Gouwerstroom. En een kwartier vertraging op de N209 Hazeswoude-Rotterdam bij Bergsenhoek Noord. Dan nog file op de N219 Zevenhuizen Capelle aan den IJssel. Bij Capelle aan den IJssel 3 kilometer en 20 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Hailey Swims, Mr. Know-It-All en Daft Punk met Pharrell Williams en Get Lucky. Iedere week hebben wij een gesprek met een burgemeester in onze regio. Deze week is het de beurt aan Emil Jens, dat is de burgemeester van Oegstgeest. En onder andere gaat het over de lintjesregen. Ook even een terugblik op de afgelopen oranje activiteiten en over het dorpscentrum op subsidie. En daarnaast natuurlijk ook het treurige verhaal van het 15-jarige meisje dat is overleden tijdens de marathon. Zij woonde in Oegstgeest en de burgemeester en het dorp staat daar uiteraard bij stil. Luister mee.
1: Ik ben dan burgervader en ik kijk wat we kunnen doen. En ik breng mijn condolences uit. Dat heb ik persoonlijk bij ze gedaan, ook bij het zusje. Ik ben bij ze thuis geweest. Ik heb ook met ze besproken, hebben jullie iets van ons nodig? Ook op verzoek van een aantal inwoners hebben we gezegd, we gaan de vlag. Op het moment dat de uitvaart van Rosalie is, gaan we buiten hangen. En ja, ze maken een verslagen indruk, dat is logisch. Heel verdrietig om bij ze over de vloer te zijn. En ook vooral de dochter die achterblijft daar te zien. Ik ben zelf vader van twee dochters. Je kunt het je niet voorstellen, wat een verdriet. En samen ook met de gemeente Leiden, moet ik zeggen, hebben we de afgelopen week hierbij stilgestaan. In Leiden heeft het evenement plaatsgevonden. Allereerst staan we stil bij de familie, maar toch ook wel bij de organisatie. Ik heb ook vrijwilligers van de marathon gesproken, ook die in onze gemeente wonen, die er gewoon stil van zijn. Heel veel klasgenoten, leeftijdsgenoten die ze kenden, ook met wie ze sporten. Het leeft echt ook ver buiten Oegstgeest. Het zijn verdrietige weken. Je moet je voorstellen, een 15-jarige, ook haar leeftijdsgenootjes achterlaat, kunnen dat heel moeilijk plaatsen. Zo plotseling.
2: Kunt u de impact omschrijven die het op het dorp heeft of op de gemeenschap?
1: Toen ik het bericht plaatste, hebben mensen mij ook teruggegeven, ik denk er iedere dag aan. En iedere dag denk ik aan het gezin en aan het feit dat ze haar nooit meer terug gaan zien. En heel veel mensen kennen deze familie.

David Guetta, Kim Petras, When We Were Young, oftewel The Logical Song bij Centraal Plus. En ook Leona Lewis met het mooie Bleeding Love, die hoorde je. En deze dame zit 20 jaar in het artiestenvak. Haar naam Miss Montreal, of eigenlijk in haar paspoort staat Stanne Hans. Dit is Schuilen.

Good. Jelly Roll, I'm Good en Schuilen, de nieuwste Miss Montreal. Einde van de middagshow, dinsdag 19 mei. Ik ben er morgen weer vanaf 3 uur. Een verse middagshow met vers nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. Voor nu, eet smakelijk, maak er een fijne avond van. En na 6 uur non-stop de beste muziek, afgewisseld met het laatste nieuws uit jouw eigen regio. En wat je dan trouwens ook maar even moet doen, dat is onze nieuws-app downloaden. Dan houden we je daar ook 24 uur per dag op de hoogte van alles dat zich afspeelt in jouw eigen omgeving. Heb ik nu nog Olivia Dean. Dit is Man I Need.

0: volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ook in onze regio een redelijk drukke avondspits. 150 kilometer file bij elkaar. Deels is dat te wijten aan de regen. Gelukkig maar weinig bijzonderheden. Al gebeurde er vanmiddag wel een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. En sindsdien is de weg niet meer filevrij geweest. 10 kilometer langzaam rijden tussen Roelevarensveen en Zoeterwoudendorp. De A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Hoflied en knooppunt Ketelplein. Kwartier vertraging op de A20, Hoek van Holland-Gouda. Dan rijdt het langzaam tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht. De A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 20 minuten vertraging bij het Terbrechtseplein. Kwartier tijdsverlies op de N210 vanuit Rotterdam naar Schoonhoven bij Krimpen aan Den IJssel. En een kwartier vertraging op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan Den IJssel bij Capelle aan Den IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De nieuwe coalitie in Leiderdorp van Pro, D66 en CDA is gisteravond geïnstalleerd. De partijen zeggen de komende jaren nadrukkelijk te willen samenwerken met de oppositie, maar dat lijkt niet wederzijds. De coalitie kreeg namelijk meteen stevige kritiek vanuit de VVD en LPL. Vooral de VVD zette de toon door vraagtekens te zetten bij de financiële onderbouwing, de bestuurstijl, en ze stemde tegen de woonplaatsontheffing van twee wethouders van buiten Leiderdorp. De Eredivisie basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden hebben de tweede wedstrijd in de kwartfinale van de play-offs verloren. Ze speelden tegen LWD Basket uit Leeuwarden. Het werd na verlenging 94-85 in het voordeel van de Friezen. Hierdoor is de stand op 1-1 uitgekomen. Vanavond spelen beide ploegen opnieuw tegen elkaar. Wie dan wint, gaat door. En de stichting Buurtgezinnen is op zoek naar Leidenaren die af en toe wat leuks willen doen met de minderjarige asielzoekers in de stad. De organisatie deed bij Centraal Plus een oproep. De steungezinnen, zoals ze worden genoemd, die kunnen bijvoorbeeld een dagje gaan voetballen, koken of fietsen met een jongere. De asielzoekers blijven gewoon wonen in het AZC. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het is vannacht 12 graden. Morgen wordt de hele dag wisselvallig. Het begint met regen. In de middag laat de zon zich zien en de temperatuur loopt op tot 17 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio lost de avondspits lekker op. 80 kilometer vielen nog bij elkaar. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam, kwartiertje vertraging bij knooppunt Ketelplein. 10 minuutjes op de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. 10 minuutjes op de A20, Gouda, Hoek van Holland bij Terbrechtseplein. Dan de A44 Amsterdam-Den Haag bij afrit Noordwijkerhout. 6 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging daar. En 207 Hillegom-Alphen aan de Rijn. 10 minuten oponthoud bij afrit Nieuwveen. En 10 minuten vertraging heb je ook nog op de N219 Zevenhuizen-Capelle aan de IJssel, bij Capelle aan den IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van twee Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. Twee andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
2: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
1: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De nieuwe coalitie in Leiderdorp van Pro, D66 en CDA is gisteravond geïnstalleerd. De partijen zeggen de komende jaren nadrukkelijk te willen samenwerken met de oppositie, maar dat lijkt niet wederzijds. De coalitie kreeg namelijk meteen stevige kritiek vanuit de VVD en LPL. Vooral de VVD zette de toon door vraagtekens te zetten bij de financiële onderbouwing, de bestuurstijl, en ze stemde tegen de woonplaatsontheffing van twee wethouders van buiten Leiderdorp. De Eredivisie basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden hebben de tweede wedstrijd in de kwartfinale van de play-offs verloren. Ze speelden tegen LWD Basket uit Leeuwarden. Het werd na verlenging 94-85 in het voordeel van de Friezen. Hierdoor is de stand op 1-1 uitgekomen. Vanavond spelen beide ploegen opnieuw tegen elkaar. Wie dan wint, gaat door. En de stichting Buurtgezinnen is op zoek naar Leidenaren die af en toe wat leuks willen doen met de minderjarige asielzoekers in de stad. De organisatie deed bij Centraal Plus een oproep. De steungezinnen, zoals ze worden genoemd, die kunnen bijvoorbeeld een dagje gaan voetballen, koken of fietsen met een jongere. De asielzoekers blijven gewoon wonen in het AZC. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het is vannacht 12 graden. Morgen wordt de hele dag wisselvallig. Het begint met regen. In de middag laat de zon zich zien en de temperatuur loopt op tot 17 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de N223 vanuit Delft naar Hoek van Holland. Bij Hoek van Holland 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Het is lente bij Praxis Megastore Leiderdorp op de Baanderij. Bij ons vind je nu een groot assortiment plantjes voor in je tuin of op je balkon. Praxis, ook voor je potgrond.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardi Stemmerding.
3: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
2: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteerden daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël...

Franse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden en de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
2: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
1: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Er zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Ardy Stemerding.
2: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot er in Nederland is en dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
1: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Overkant met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met een actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien, een kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu